Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De A4 bij de grensovergang naar België is afgesloten na een dodelijk ongeval. De politie geeft geen nadere details. Ter plaatse is de snelweg dicht voor forensisch onderzoek. Er wordt geen verkeer doorgelaten vanaf knooppunt Markiezaat bij Woensdrecht tot aan het Belgische dorp Zandvliet. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld op de A4 is niet duidelijk. Op de weg worden schermen geplaatst. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. In Den Haag zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 verschillende steekpartijen in het stadscentrum. De gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het nu met ze is niet bekend. De steekpartijen vonden afgelopen nacht plaats op de Kalvermarkt en op het Koningin Julianaplein. De Haagse politie wil graag praten met mensen die iets van de steekincidenten hebben gezien of mogelijk camerabeelden hebben. De presidentsverkiezingen in Colombia hebben geen duidelijke winnaar opgeleverd. Er komt nu een tweede en beslissende stemronde. De strijd gaat tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Nieuwkomer de la Estrella behaalde bijna 44% van de stemmen. 500.000 stemmen meer dan zijn opponent Cepeda. Zittend president Petro suggereert dat er fraude is gepleegd. De laatste verkiezingsronde in Colombia is op 21 juni. In de Noord-Italiaanse provincie Cuneo is een reddingsoperatie aan de gang om een gewonde grotonderzoeker van 120 meter diepte naar boven te halen. Een specialistisch team is afgedaald om hem te redden, maar dat is een lastige klus. De man is gewond aan zijn voet en kan niet meer klimmen. Hij moet met een brancard naar boven worden gehaald. Een eerste team van reddingswerkers heeft de man inmiddels bereikt. Ze moeten de smalle schacht waar hij vast zit eerst breder maken. De reddingsoperatie gaat nog vele uren duren. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maxima vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De A4 bij de grensovergang naar België is afgesloten na een dodelijk ongeval. De politie geeft geen nadere details. Ter plaatse is de snelweg dicht voor forensisch onderzoek. Er wordt geen verkeer doorgelaten vanaf knooppunt Markiezaat bij Woensdrecht tot aan het Belgische dorp Zandvliet. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld op de A4 is niet duidelijk. Op de weg worden schermen geplaatst. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. In Den Haag zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 verschillende steekpartijen in het stadscentrum. De gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het nu met ze is, is niet bekend. De steekpartijen vonden afgelopen nacht plaats op de Kalvermarkt en op het Koningin Julianaplein. De Haagse politie wil graag praten met mensen die iets van de steekincidenten hebben gezien of mogelijk camerabeelden hebben. De presidentsverkiezingen in Colombia hebben geen duidelijke winnaar opgeleverd. Er komt nu een tweede en beslissende stemronde. De strijd gaat tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Nieuwkomer de la Estrella behaalde bijna 44% van de stemmen. 500.000 stemmen meer dan zijn opponent Cepeda. Zittend president Petro suggereert dat er fraude is gepleegd. De laatste verkiezingsronde in Colombia is op 21 juni. In de Noord-Italiaanse provincie Cuneo is een reddingsoperatie aan de gang om een gewonde grotonderzoeker van 120 meter diepte naar boven te halen. Een specialistisch team is afgedaald om hem te redden, maar dat is een lastige klus. De man is gewond aan zijn voet en kan niet meer klimmen. Hij moet met een brancard naar boven worden gehaald. Een eerste team van reddingswerkers heeft de man inmiddels bereikt. Ze moeten de smalle schacht waar hij vast zit eerst breder maken. De reddingsoperatie gaat nog vele uren duren. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maxima vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
4: Kom binnen.
5: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Een lekkere geur is essentieel.
4: Maar wat is jouw favoriete geur?
3: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
0: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.
9: Een hele goede morgen. Een nieuwe week begint en tevens een nieuwe maand. Dus, of een nieuwe, maar ja, nieuwe maand. Het is 1 juni, dus laat dat alarm maar weer komen. Hebben we nog een luchtalarm? Dat was van alles over te doen een paar weken geleden. Wat we in ieder geval wel hebben, daar hoef je nooit aan te twijfelen, is lekkere muziek. We beginnen met Burn van Ellie Goulding.

misschien denk je, waar heeft ze het over? Er was een nieuwsfragmentje. Dat we Nederland, de rechten van de toeter die elke eerste maandag van de maand om 12 uur gaat, niet verlengd hadden. Dus is even de vraag wat er vanmiddag om 12 uur als geluid komt. Ja, we gaan het met z'n allen zien. We gaan het horen, laat ik het zo zeggen. Anders hebben we altijd nog lekker...

Over een hele andere boeg dit. Justin Bieber en Nicki Minaj. Beauty and the Beat. En daarvoor hoorde je Celine Dion en A New Day Has Come. En dit is Mr. Christmas. Ongelooflijk toch, hè? We hebben het alweer over afspraken in september en oktober. Dan kan ik alweer zeggen, bijna kerst. Maar goed, hij mag nog een paar maanden liedjes zingen die niks met die kerstboom te maken hebben. Dit is er een van Everything, Michael Bublé.

R.E.M., Rapid Eye Movement, ga ik niet meer vergeten. 1991 was dit hun allergrootste hit. We gaan zo meteen naar de hoofdpunten van het half acht nieuws en daarna hoor je 20 minuten hits op een rij met onder andere Milk and Sugar. En ook Katy Perry en Snoop Dogg komen voorbij. Maar eerst nog even deze dame. Ik heb haar een keer live gezien in Rotterdam in De Doelen. En als ik me niet vergis, staan daar, of hebben daar heel recent gestaan, twee van de broers van The Jackson 5. Ik weet even niet meer of dat al geweest is of niet. Deze dame, nou, she didn't disappoint hoor. Ze was ruim 80. En ook deze, That's What Friends Are For, klonk prachtig. Dionne Warwick. Tot zo, na de 20 minuten.

0: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De A4 bij de grensovergang naar België is afgesloten na een dodelijk ongeval. De politie geeft geen nadere details. In Den Haag zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 verschillende steekpartijen in het stadscentrum. De gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het nu met ze is, is niet bekend. De presidentsverkiezingen in Colombia hebben geen duidelijke winnaar opgeleverd. Er komt nu een tweede en beslissende stemronde. In de Noord-Italiaanse provincie Cuneo is een reddingsoperatie aan de gang om een gewonde grotonderzoeker van 120 meter diepte naar boven te halen. Een specialistisch team is afgedaald om hem te redden, maar dat is een lastige klus. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

Mona Lisa van Robert van Hemert maakte een eind aan 20 minuten Hits op een rij. En ik zit dwars door hem heen. Je hoorde ook nog Katy Perry en Snoop Dogg, Busted, Olivia Dean en Milk and Sugar. En dit is Timbaland samen met One Republic en Apologize hier op RTW Parkstad. Ik ben bij je nog tot 8 uur en mijn collega's zitten al voor je klaar. Dus pak er nog lekker een kopje koffie bij, want het wordt nog steeds nog veel leuker hier op RTW Parkstad. I'm holding

0: the ground.
1: Apologize van Timbaland en One Republic. En daarmee is er voor mij een eind gekomen aan deze aflevering van Kim staat op van maandag 1 juni. Ik ben er natuurlijk morgen weer, gewoon om 7 uur met een nieuwe
2: Kim staat op.
1: Ik laat je achter in de handen van Bruce Springsteen en I'm on fire. En ik zeg een hele fijne dag. Tot morgen. Hoi!

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
4: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hits.
7: Jouw nieuws.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Amerikaanse leger heeft dit weekend opnieuw Iraanse doelen bestookt. Het zou vooral gaan om radars en commandocentra nabij de straat van Hormuz. Ook zijn Iraanse luchtverdediging en twee aanvalsdrones uitgeschakeld als reactie op het neerschieten van een Amerikaanse MQ-1-drone. De Amerikanen ontkenden aanvankelijk nog dat er een luchtvaartuig van de VS was neergeschoten. Het Nederlandse TBS-systeem is vorig jaar verder vastgelopen. Dat zeggen de 11 forensisch psychiatrische centra en klinieken verzameld in TBS Nederland. Vorig jaar namen de klinieken 118 nieuwe patiënten op. Dat is 28% minder dan in 2024. Terwijl de wachtlijst, nu 261 personen, snel oploopt. Deze mensen wachten in de gevangenis op hun behandeling. Dat kost de staat jaarlijks tonnen, omdat wie langer dan 4 maanden moet wachten recht heeft op een schadevergoeding. In totaal telden de klinieken vorig jaar 1683 TBS-patiënten. De Belgische identificatie-app It's Me is vanaf vandaag te gebruiken in Nederland. De app wordt de opvolger van iDIN, de identificatiedienst waarmee je via je bank kunt inloggen bij verzekeraars, webwinkels en tal van andere organisaties. In december werd bekend dat het in 2016 door de Nederlandse banken opgezette iDIN in Belgische handen zou komen. Het is de bedoeling dat iDIN eind volgend jaar volledig plaatsmaakt voor de Belgische dienst. In België maken miljoenen mensen gebruik van It's Me, dat nu inmiddels ook inzetbaar is in 32 Europese landen. De A4 bij de grensovergang naar België is nog steeds dicht vanwege forensisch onderzoek na een dodelijk ongeval. Er is geen verkeer mogelijk tussen knooppunt Markiezaat en het Belgische dorp Zandvliet. Ook blijft het viaduct over de A4 in Ossendrecht voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld is niet duidelijk. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maxima vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
10: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
11: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
12: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout.
3: Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
1: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.
3: Rini van Brugge. Hele goede ochtend op maandag. Even kijken, 1 juni 2026. Welkom bij RTV Parkstad. Dit is Staying Alive. En dat in de ochtend. We beginnen met Pink op

0: Even lekker terug naar de 90s met Takaboo en Here We Go Again.
1: Van Breugel.
0: Een hele goede ochtend had ik al gezegd in de voorintro. Daarvoor die trouwens Never Gonna Not Dance Again. En twee keer tegenspraak is voorspraak van Pink, hoorde je. Zojuist bij RTV Park zat, waarin we verder dit uur nog Whitney Houston hebben, samen met Enrique Iglesias, David Guetta, samen met Sia, Billy Joel, solo. En nog een heel blokje hits in de 20 minuten hits op in rij, non-stop en Breugel vrij. Wat nog meer? In uur nummer 2 hebben we natuurlijk de maxi-single maandag track. Als jij een maxi-single mixing maandag track, als jij een remix of een lange versie van een bepaalde track wil horen, laat het mij even weten via de WhatsApp van RTV Parkstad. Hoe doe je dat? Eigenlijk heel simpel. Ga je naar de site van rtvparkstad.nl. Daar vind je een WhatsApp-knopje. En via dat knopje kun je zomaar een berichtje sturen naar de studio. Dat komt hier binnen in onze chat. En dan kunnen wij daar wat mee doen. Dus laat maar weten. Maxi-single of een remix van een bepaalde track die jij tof vindt. Stuur die eventjes naar mij via rtvparkstad.nl. Maar ik heb ook nog de nieuwe Niall Horan samen met Miles Smith. Dit is Drive Safe.

Van een hele tijd geleden alweer Beautiful People van David Guetta en Sia. Daarvoor zat Could I Have This Kiss Forever, Whitney Houston en Enrique Iglesias. En Niall Horan heeft een nieuwe hit te pakken. Samen met Miles Smith hoorde je hem in Drive Safe. Zometeen onderweg de 20 minuten hits op een rij en non-stop en breukelvrij. Maar ik heb je ook nog beloofd om een plaatje van Billy Joel te draaien. En dat doe ik dus bij deze The Piano Man.

0: Parkstop en Breugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: Lekker helemaal tot het einde. En ook nog in de lange versie ook nog de Piano Man van Billy Joel. Zometeen in de 20 minuten hits op in Rijn. Non-stop en Breugelvrij. De volgende titels. Can't Hold Us Down. Just Around the Corner. Fever Dream. If I Ain't Got You. En Thunder. Dat zijn de tracks die je zometeen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Krammeltje, zet je de wekker?
6: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
7: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
8: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
7: Inderdaad, echt vakwerk.
8: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
9: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
10: De politie heeft deze week een 42-jarige Heerlenaar aangehouden. Hij wordt verdacht van het met AI maken van deepfake porno en de verspreiding daarvan. Hij zou van meerdere vrouwen nep-pornobeelden hebben gemaakt en op internet hebben geplaatst. De man gebruikte foto's van vrouwen die hij online vond en bewerkte. De Heerlenaar was begin 2025 al verdachte en werd ook aangehouden. De politie nam toen gegevensdragers in beslag en verwijderde de pornobeelden, bevestigt het Openbaar Ministerie. Het OM zegt niet waarom dat gebeurde. De Heerlenaar bleef echter verdachte en werd afgelopen dinsdag opnieuw opgepakt. Dat gebeurde op dezelfde dag dat tv-programma Boos van BNNVARA van Tim Hofman een uitzending wijdde aan de praktijken van de Heerlenaar. Kerkrade heeft nieuwe cijfers gedeeld uit de barometer burgerparticipatie. Dat is een onderzoek dat kijkt hoe goed inwoners worden betrokken bij plannen voor hun buurt, zoals verkeer, groen, zorg of duurzaamheid. De resultaten van de afgelopen 3 jaar zijn nu samengevoegd in 1 duidelijk overzicht. Zo is goed te zien wat er al beter gaat en waar nog kansen liggen. Volgens wethouder John Roland doen steeds meer mensen mee, maar kan de gemeente inwoners nog vaker en makkelijker betrekken. Inwoners van Kerkrade kunnen zich aanmelden voor het Tip Burgerpanel. Vanaf 8 juni kunnen panelleden weer meedoen aan het nieuwe onderzoek in het dashboard bekijken. De komst van het nieuwe doelgroepenbad in Heerlen Centrum is opnieuw onzeker. De gemeente start het hele onderzoek opnieuw omdat de kosten voor het zwembad in de voormalige kerk zijn opgelopen tot zo'n 20 miljoen euro. Daardoor is er een tekort van 13 miljoen. Het college zegt dat de ambitie blijft, maar maakt nu een pas op de plaats. Binnen deze bestuursperiode moet een definitief besluit volgen. Dan nog het weer in Parkstad. We krijgen te maken met een broeierig warme dag waarbij 32 graden kan worden. Aan het einde van de middag en vooral in de avond trekken flinke onweersbuien over de regio. Daarbij kan hagel tot 2 centimeter, 20 tot 40 millimeter regen in een uur en windstoten tot zo'n 75 kilometer per uur voorkomen. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven voor Limburg en 5 andere provincies. De waarschuwing geldt vanaf 4 uur vanmiddag. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden en er is kans op wateroverlast.
0: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: De laatste in die 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij hoorden ze juist Thunder van Imagine Dragons. Daarvoor hoorde je If I Ain't Got You van Alicia Keys. In the middle, de nieuwe van Alex Warren, die heet Fever Dream. Just Around the Corner, Cockblobben hoorde je nog voorbij komen. En de allereerste in de 20 minuten hits op in rij. Non-stop en
0: Rini van Breugel.
2: Vrij was Can't Hold Us Down van Christina Aguilera. Daarmee is dit lijstje afgehandeld. Stuur nog even een leuke maxi-single of remix van een track die jij graag wilt horen. Dan draaien we die dadelijk in het volgende uur. Voor nu laat ik je achter met Rosella. Everybody's free to feel good. Tot zometeen na het nieuws van 9 uur. Everybody.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Kom binnen.
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mindy Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomst klaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loods. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Of Heulsterdicht Tours. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
5: RTV Parkstad.
6: Jouw hits.
5: Jouw nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Amerikaanse leger heeft dit weekend opnieuw Iraanse doelen bestookt. Het zou vooral gaan om radars en commandocentra nabij de straat van Hormuz. Ook zijn Iraanse luchtverdediging en twee aanvalsdrones uitgeschakeld als reactie op het neerschieten van een Amerikaanse MQ-1-drone. De Amerikanen ontkenden aanvankelijk nog dat er een luchtvaartuig van de VS was neergeschoten. Het Nederlandse TBS-systeem is vorig jaar verder vastgelopen. Dat zeggen de 11 forensisch psychiatrische centra en klinieken verzameld in TBS Nederland. Vorig jaar namen de klinieken 118 nieuwe patiënten op. Dat is 28% minder dan in 2024. Terwijl de wachtlijst, nu 261 personen, snel oploopt. Deze mensen wachten in de gevangenis op hun behandeling. Dat kost de staat jaarlijks tonnen, omdat wie langer dan 4 maanden moet wachten recht heeft op een schadevergoeding. In totaal telden de klinieken vorig jaar 1683 TBS-patiënten. De Belgische identificatie-app It's Me is vanaf vandaag te gebruiken in Nederland. De app wordt de opvolger van iDIN, de identificatiedienst waarmee je via je bank kunt inloggen bij verzekeraars, webwinkels en tal van andere organisaties. In december werd bekend dat het in 2016 door de Nederlandse banken opgezette iDIN in Belgische handen zou komen. Het is de bedoeling dat iDIN eind volgend jaar volledig plaatsmaakt voor de Belgische dienst. In België maken miljoenen mensen gebruik van It's Me, dat nu inmiddels ook inzetbaar is in 32 Europese landen. De A4 bij de grensovergang naar België is nog steeds dicht vanwege forensisch onderzoek na een dodelijk ongeval. Er is geen verkeer mogelijk tussen knooppunt Markiezaat en het Belgische dorp Zandvliet. Ook blijft het viaduct over de A4 in Ossendrecht voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld is niet duidelijk. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maxima vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
8: Een lekkere geur is essentieel.
9: Maar wat is jouw favoriete geur?
8: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
9: tot Michael Kors.
8: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
10: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
9: Bij Poelman Parfums. parfums.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
11: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.
13: Rini van Brugge. Met uur nummer 2 van Staying Alive in de ochtend. En ook dit tweede uur boordevol gepropt met lekkere muziek op je ontbijttafel.

0: Uit 2026, met andere woorden, helemaal nieuw deze zomer. De Pauza en Magnetic. Heerlijke track, hé.
1: Rini van Breugel.
0: En daarvoor zat If I Could Turn Back Time. Was het maar zover. Cher hoorde je. En verderop in de show heb ik voor je klaarstaan Zucchero en Paul Young, Sabrina Carpenter, Pink. 20 minuten hits op in rij in ons op en breugelvrij. We hebben ook nog een remix maandag track. In dit geval is er voor een griezelige track gekozen. Welke zou dat zijn? Dat hoor je zo meteen, want eerst hoor je James Blunt en dit is You're Beautiful.

grote hit van James Blunt. I will never be with you. You're beautiful bij RTV Parkstad, waar het nu tijd is voor de maxi-single Mixing Maandagtrek. En Jos die koos voor een hele goeie. Bram Strokers, Dracula boek is onlangs zoveel jaar geleden uitgekomen. En ergens in 18 zoveel, in de 1890s of zoiets was het. Dat weet ik niet meer helemaal precies. Maar heb je een gerelateerd liedje? Ik heb geen remix van Dracula. Er zijn wel tracks met Dracula erin. Maar ik heb wel een remix van Zombie. En die hoor je nu.

Lekker knuffelen op muziek uit 1991 van Sugaro en Paul Young. Senza una donna bij RTV Parks. Daarvoor trouwens, moet ik even kijken, wat hadden we daar? Oh ja, de Zombie remix, de Chabda Villa remix, omdat Jos die aanvroeg. Dit is Sabrina.

0: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: 20 minuten hits op een rij, zometeen bij RTV Parkstad. Met daarin de volgende tracks. Maar eerst even afkondigen. Get the Party Started van Pink hoorde je zojuist. Man Child van Sabrina Carpenter zat daarvoor. De titels in de 20 minuten hits op een rij, non-stop en breugelvrij bestaande uit Best Days of My Life. Best Day of My Life moet ik zeggen. Private Dancer, Maak Me Nou Niet Gek. Like I Love You en End of the Beginning. Dat zijn de tracks die je zometeen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Hey mam, Mondelverde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
5: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
4: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelverde?
3: Bij Taxicentrale.

0: Zicht Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
2: De nieuwe coalitie in Kerkrade wil voorlopig geen extra asielzoekers opvangen. Volgens de spreidingswet zou de gemeente plaats moeten bieden aan 154 asielzoekers, maar momenteel zijn er geen opvangplekken beschikbaar. De coalitie van Burgerbelangen Kerkrade, Oudere Partij Kerkrade en Ons Kerkrade stelt dat de gemeente haar verantwoordelijkheid al neemt door ongeveer 550 Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Volgens het college legt die opvang al veel druk op onder meer huisvesting, zorg en onderwijs. Intussen heeft minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink aangekondigd gemeenten die achterblijven bij de opvangopgave om uitleg te vragen. De zomer staat voor de deur en die zomer trapt af met het jaarlijkse zomerfestival Voerendaal. Dit 10-daagse cultuurfestival vindt plaats van 5 tot en met 14 juni en er staan liefst 33 grote en kleine evenementen op het programma. Het festival vindt opnieuw plaats op wisselende locaties en er werken diverse plaatselijke verenigingen en ook bedrijven aan mee. Behalve concerten, wandelingen, fietstochten en een lezing is er in het programma ook plek voor lekker eten en drinken. De opening is vrijdag 5 juni met een muzikant Stamtisch op het plein in Klimmen. Net als alle andere WK-spelers van het Nederlands elftal heeft keeper Mark Vlekken van de KNVB een retro-shirt van zijn vroegere amateurclub WDZ uit Bocholtse Heide gekregen. Het shirt vond Mark Vlekken op zijn hotelkamer. Er lag ook een persoonlijk briefje bij. De KNVB zegt over dit cadeau: vandaag begint het WK-avontuur. Op de hotelkamers wacht voor iedere speler een bijzonder cadeau. Het retro-shirt van de amateurvereniging waar zijn voetbaldroom ooit begon. Een eerbetoon aan het amateurvoetbal. Een week voor de start van het nationale voetbalweekend. 4 spelers van voetbalvereniging NEC Hexenberg zijn door de tuchtcommissie van de KNVB zwaar gestraft vanwege hun rol bij ongeregeldheden tijdens een wedstrijd. Het incident vond plaats tijdens een duel tegen het vierde elftal van een tegenstander en mondde uit in een vechtpartij op het veld. De KNVB spreekt van ernstig onsportief gedrag en heeft daarom stevige sancties opgelegd. Met de straffen wil de bond een duidelijk signaal afgeven dat geweld op en rond de voetbalvelden niet wordt getolereerd. Welke straffen er precies zijn opgelegd is niet bekendgemaakt. Dan nog het weer. Parkstad kan vandaag genieten van rustig en overwegend droog zomerweer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het wordt vanmiddag zo'n 24 graden bij weinig wind. Komende nacht blijft het droog met minima rond 14 graden. Morgen neemt de bewolking toe en trekken regen- en onweersbuien over onze streek. Voorafgaand aan de neerslag kan het nog oplopen tot 25 graden.
1: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: Het is een mooi, heel kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

0: de 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: Dat was de laatste in de 20 minuten hits op een rij. Joa was dat. Joe, moet ik zeggen. De videoclip van End of the Beginning. Like I Love You van Justin Timberlake. Maak me nou niet gek van Lil Kleine. Samen met Samuel Welt hoorde je ook nog. Private Dancer van Tina Turner. En Best Days of My Life van American Authors was de allereerste in de 20 minuten hits op in rij. Non-stop en breugelvrij. Zometeen de show van Arno op de radio. Ik wens je daar echt serieus heel veel plezier bij. Maar ik ga je achterlaten met Alison Moyet. Dit is All Cried Out. Wat mij betreft tot morgen voor een nieuwe editie Staying Alive. Doei doei.

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke. Thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. In een meer in Colombia is vermoedelijk het lichaam gevonden van een Nederlandse vrouw die sinds 25 mei wordt vermist. Colombiaanse autoriteiten onderzoeken nu of het inderdaad gaat om de vermiste Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verliet vorige week maandag haar hotel in de plaats Salento om een uurtje te wandelen naar een koffietour die ze zou bezoeken. Daar kwam ze alleen nooit aan. Het ministerie verleent consulaire bijstand aan de familie. Het lichaam dook op in een klein meer op 70 kilometer van haar hotel. Om exact 12 uur vanmiddag is behalve het luchtalarm nog een extra geluid te horen. De overheid verzendt dan de halfjaarlijkse test naar mobieltjes om te zien of het waarschuwingssysteem NL Alert goed werkt. In het bericht staat duidelijk aangegeven dat er geen noodsituatie is. De overheid verzendt deze testberichten elk jaar op de eerste maandag van juni en december. Het bericht is ook te zien op de informatieschermen in het openbaar vervoer. Het NL Alert wordt ingezet om mensen snel te waarschuwen en te informeren bij noodsituaties in hun omgeving. De piloten van KLM hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Ze krijgen er de komende 2 jaar 4,75% bij. Ook krijgen de KLM-piloten tot 4 jaar na hun verplichte pensioenleeftijd van 58 jaar korting op hun eigen vliegtickets. Air France KLM wilde juist fors bezuinigen vanwege de gestegen kerosinekosten door de oorlog in het Midden-Oosten. Over de piloten cao bij de KLM is een jaar gesteggeld. Italiaanse reddingsdiensten zijn erin geslaagd om een 20-jarige grotonderzoeker te bevrijden. Hij raakte bekneld op 120 meter diepte toen een stuk van een rotsblok op hem terechtkwam. De speleoloog had 12 uur vastgezeten in een smalle grotsgracht in het noorden van Italië. Bij de reddingsactie zijn 42 specialistische hulpverleners ingezet. De gewonde grotonderzoeker is naar een ziekenhuis gebracht. Het weer droog en zonnig en er waait geen wind van betekenis. Het wordt tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen. Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wusselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
1: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loods. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loods Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
4: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstenvlaai van het land.
3: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
5: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket.
6: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
7: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
8: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.

Sneller en mag het licht aan. En daarvoor hadden we uit de jaren 80 Black Box en White on Time. Hey, het is maandagmorgen. Dat betekent tot 12 uur dat ik bij je ben. We gaan zorgen dat die maandagmorgen, die ochtenddip, wat dan is, dat die helemaal voorbij gaat. En dan gaan we eventjes wel lekkere muziek bij draaien. Over lekkere muziek gesproken. De jaren 80. Christopher Cross en All White. Goedemorgen.

samen met Becky Bell of Becky Hill, zo heet ze dan. En Lovely Really Meadows. Ik weet niet wat je het weekend hebt gedaan, want er was genoeg te doen hier in de buurt. Ik was gisteren eventjes op een feestje. Het 40-jarige jubileum van het Versappeltje in Heerlijden. Perry en Monique hadden daar een leuke feestavond. En deze plaat die komt gewoon altijd voorbij. Ook toen weer. De nummer 1 van de Nederlandse top 40.

wat is hij toch lekker, hè? Justin De Wild en Cheerio. De feestplaat op dit moment, mag ik toch wel zeggen. Ja. Even terug naar de jaren 80 met John Bon Jovi en zijn eigen band Bon Jovi. En Always.

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dicht toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan een

0: op tritonmarketing.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Dit is het RTV Parkstad nieuws met Jos Tuinstra.
4: De nieuwe coalitie in Kerkrade wil voorlopig geen extra asielzoekers opvangen. Volgens de spreidingswet zou de gemeente plaats moeten bieden aan 154 asielzoekers, maar momenteel zijn er geen opvangplekken beschikbaar. De coalitie van Burgerbelangen Kerkrade, Oudere Partij Kerkrade en Ons Kerkrade stelt dat de gemeente haar verantwoordelijkheid al neemt door ongeveer 550 Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Volgens het college legt die opvang al veel druk op onder meer huisvesting, zorg en onderwijs. Intussen heeft minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink aangekondigd gemeenten die achterblijven bij de opvangopgave om uitleg te vragen. De zomer staat voor de deur en die zomer trapt af met het jaarlijkse zomerfestival Voerendaal. Dit 10-daagse cultuurfestival vindt plaats van 5 tot en met 14 juni en er staan liefst 33 grote en kleine evenementen op het programma. Het festival vindt opnieuw plaats op wisselende locaties en er werken diverse plaatselijke verenigingen en ook bedrijven aan mee. Behalve concerten, wandelingen, fietstochten en een lezing is er in het programma ook plek voor lekker eten en drinken. De opening is vrijdag 5 juni met een muzikant Stamtisch op het plein in Klimmen. Net als alle andere WK-spelers van het Nederlands elftal heeft keeper Mark Vlekken van de KNVB een retro-shirt van zijn vroegere amateurclub WDZ uit Bocholtse Heide gekregen. Het shirt vond Mark Vlekken op zijn hotelkamer. Er lag ook een persoonlijk briefje bij. De KNVB zegt over dit cadeau: vandaag begint het WK-avontuur. Op de hotelkamers wacht voor iedere speler een bijzonder cadeau. Het retro-shirt van de amateurvereniging waar zijn voetbaldroom ooit begon. Een eerbetoon aan het amateurvoetbal. Een week voor de start van het nationale voetbalweekend. 4 spelers van voetbalvereniging NEC Hexenberg zijn door de tuchtcommissie van de KNVB zwaar gestraft vanwege hun rol bij ongeregeldheden tijdens een wedstrijd. Het incident vond plaats tijdens een duel tegen het vierde elftal van een tegenstander en mondde uit in een vechtpartij op het veld. De KNVB spreekt van ernstig onsportief gedrag en heeft daarom stevige sancties opgelegd. Met de straffen wil de bond een duidelijk signaal afgeven dat geweld op en rond de voetbalvelden niet wordt getolereerd. Welke straffen er precies zijn opgelegd is niet bekendgemaakt. Dan nog het weer. Parkstad kan vandaag genieten van rustig en overwegend droog zomerweer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het wordt vanmiddag zo'n 24 graden bij weinig wind. Komende nacht blijft het droog met minima rond 14 graden. Morgen neemt de bewolking toe en trekken regen- en onweersbuien over onze streek. Voorafgaand aan de neerslag kan het nog oplopen tot 25 graden.
3: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

James Bay en Let It Go, zo heette die. En daarvoor hadden we Davine Michel. Hey, je kan eventjes meewerken aan het programma. Ja, heel makkelijk. Ga eventjes naar rtvparkstad.nl. Klik eventjes rechts onderin op het groene logotje van WhatsApp. En laat me maar even weten wat je van het programma vindt. Of welke plaat je zo meteen wil horen. Ik ga lekker makkelijk doen, het is maandag. Nu met Janet Jackson, oftewel Miss Nasty. Geproduceerd door Jimmy Jam. En dit is Control.

24 uur per dag en 7 dagen in de week komen ze gewoon voorbij. De allergrootste hits. Hier bij RTV Pauze uiteraard. Hey, ik heb zometeen ook wel lekkers voor je klaarstaan. De Four Tops en Instructable, maar eerst deze. De Fine Young Cannibals.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
6: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
7: Bij Poelman Parfums.
8: Kom binnen.
9: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
8: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
9: Rockmart in Kerkrade, zei je?
8: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
10: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
11: En papa durft er niet in.
10: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
12: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
13: RTV Parkstad.
14: Jouw hits.
13: Jouw nieuws.
15: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Door een nieuwe test voor borstkanker hoeven patiënten mogelijk minder vaak chemotherapie te ondergaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Londense University College. Meer dan 4000 patiënten die recent de diagnose hormoonpositieve borstkanker kregen, deden mee. Eén groep kreeg chemotherapie en hormoonbehandeling, de andere een genetische Prosigna-test. Die analyseert 50 genen uit het tumorweefsel en berekent hoe groot de kans is op terugkeer. Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort onder vrouwen. In Zuid-Korea zijn 5 doden gevallen bij een brand en een explosie in een raketfabriek. Er zijn 2 gewonden. Eentje is er slecht aan toe. Het ging mis bij een wapenfabrikant in het midden van Zuid-Korea. Tijdens het schoonmaken van apparatuur waarmee raketbrandstof wordt gemaakt, ontstond een explosie. Door het felle vuur kunnen de doden nog niet worden geïdentificeerd. Het vuur was moeilijk te bestrijden doordat de platte grond van de fabriek geldt als Koreaans staatsgeheim. In een meer in Colombia is vermoedelijk het lichaam gevonden van een Nederlandse vrouw die sinds 25 mei wordt vermist. Colombiaanse autoriteiten onderzoeken nu of het inderdaad gaat om de vermiste Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verliet vorige week maandag haar hotel in de plaats Salento om een uurtje te wandelen naar een koffietour die ze zou bezoeken. Daar kwam ze alleen nooit aan. Om exact 12 uur vanmiddag is behalve het luchtalarm nog een extra geluid te horen. De overheid verzendt dan de halfjaarlijkse test naar mobieltjes om te zien of het waarschuwingssysteem NL Alert goed werkt. In het bericht staat duidelijk aangegeven dat er geen noodsituatie is. De overheid verzendt deze testberichten elk jaar op de eerste maandag van juni en december. Het bericht is ook te zien op de informatieschermen in het openbaar vervoer. Het weer. Er staat vanmiddag vrijwel geen wind, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
16: RTV Parkstad. Arno Krijnen.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
3: Bij Taxi Centraal.

Somburg en Homewrecker. En daar waren we de Four Tops uit de jaren 80. En Indestructible, lekker zomers is dat. We begonnen het tweede deel van dit radio/tv-programma. Tot 12 uur ben ik bij je.

Douwe Bob en kan je nog even blijven. Hey, ik kreeg een leuk appje binnen via de RTV Parkstad-app. Of ik alsjeblieft de plaat wil draaien van Josh Mason. En Swipe It Like a Visa.

0: Lekker, lekker. Lekker zomers is dit. Josh Mason. En Swipe Like a Visa, zo heet hij dan. En het is gewoon iemand die is gewoon hier uit Heerlen. Ja, we gaan eventjes zoeken of we nog meer informatie van hem krijgen. Zou wel leuk zijn. Misschien een keertje uitnodigen hier in de studio voor een interviewtje. Nu Jason Mars. And I'm yours.
1: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot.

0: Lindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Lindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de 4 sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
2: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Café Brakke, stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
4: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
5: De nieuwe coalitie in Kerkrade wil voorlopig geen extra asielzoekers opvangen. Volgens de spreidingswet zou de gemeente plaats moeten bieden aan 154 asielzoekers, maar momenteel zijn er geen opvangplekken beschikbaar. De coalitie van Burgerbelangen Kerkrade, Oudere Partij Kerkrade en Ons Kerkrade stelt dat de gemeente haar verantwoordelijkheid al neemt door ongeveer 550 Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Volgens het college legt die opvang al veel druk op onder meer huisvesting, zorg en onderwijs. Intussen heeft minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink aangekondigd gemeenten die achterblijven bij de opvangopgave om uitleg te vragen. De zomer staat voor de deur en die zomer trapt af met het jaarlijkse zomerfestival Voerendaal. Dit 10-daagse cultuurfestival vindt plaats van 5 tot en met 14 juni en er staan liefst 33 grote en kleine evenementen op het programma. Het festival vindt opnieuw plaats op wisselende locaties en er werken diverse plaatselijke verenigingen en ook bedrijven aan mee. Behalve concerten, wandelingen, fietstochten en een lezing is er in het programma ook plek voor lekker eten en drinken. De opening is vrijdag 5 juni met een muzikant Stamtisch op het plein in Klimmen. Net als alle andere WK-spelers van het Nederlands elftal heeft keeper Mark Vlekken van de KNVB een retro-shirt van zijn vroegere amateurclub WDZ uit Bocholtse Heide gekregen. Het shirt vond Mark Vlekken op zijn hotelkamer. Er lag ook een persoonlijk briefje bij. De KNVB zegt over dit cadeau: vandaag begint het WK-avontuur. Op de hotelkamers wacht voor iedere speler een bijzonder cadeau. Het retro-shirt van de amateurvereniging waar zijn voetbaldroom ooit begon. Een eerbetoon aan het amateurvoetbal. Een week voor de start van het nationale voetbalweekend. 4 spelers van voetbalvereniging NEC Hexenberg zijn door de tuchtcommissie van de KNVB zwaar gestraft vanwege hun rol bij ongeregeldheden tijdens een wedstrijd. Het incident vond plaats tijdens een duel tegen het vierde elftal van een tegenstander en mondde uit in een vechtpartij op het veld. De KNVB spreekt van ernstig onsportief gedrag en heeft daarom stevige sancties opgelegd. Met de straffen wil de bond een duidelijk signaal afgeven dat geweld op en rond de voetbalvelden niet wordt getolereerd. Welke straffen er precies zijn opgelegd is niet bekendgemaakt. Dan nog het weer. Parkstad kan vandaag genieten van rustig en overwegend droog zomerweer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het wordt vanmiddag zo'n 24 graden bij weinig wind. Komende nacht blijft het droog met minima rond 14 graden. Morgen neemt de bewolking toe en trekken regen- en onweersbuien over onze streek. Voorafgaand aan de neerslag kan het nog oplopen tot 25 graden.
4: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

Lekker terug naar de jaren 80. LGD, oftewel Love, Togetherness and Devotion, daar staat het voor. And every time I'm back in love again. Oh jongens, Michael Jackson samen met Mr. Paul McCartney, oftewel de Beatles. En ze hebben een van die heerlijke plaatjes gemaakt in de jaren 80. Deze is het. Say, say, say.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
5: Yeah.

0: Schommeltje, Kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
1: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
2: Café Drakken zet de tijd op 12

0: Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op RTV Parkstad. Frankrijk heeft opnieuw een Russische tanker onderschept die internationale sancties omzeilde. Het schip werd met hulp van de Britten geënterd op de Atlantische Oceaan. De Franse president Macron noemt het onacceptabel dat schepen die vermoedelijk deel uitmaken van de zogenoemde Russische schaduwvloot onder een andere vlag varen om de sancties te omzeilen. Het geënterde schip voer onder de vlag van Madagaskar. De VS, de G7-landen en Europa stelden strenge sancties tegen Rusland in vanwege de oorlog in Oekraïne. Hongarije gaat de grondwet aanpassen om president Szijjártó te kunnen afzetten. Dat zegt de onlangs verkozen premier Magyar na een ontmoeting met de president, die zelf niet wil opstappen. Een van de belangrijkste verkiezingsbeloften van Magyar was het bestrijden van corruptie. Hij heeft herhaaldelijk aangedrongen op het aftreden van getrouwen van oud-premier Orbán. De 2/3 meerderheid van de partij van Magyar stelt de regering in staat de grondwet eenzijdig te herzien. Door een nieuwe test voor borstkanker hoeven patiënten mogelijk minder vaak chemotherapie te ondergaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Londense University College. Meer dan 4000 patiënten die recent de diagnose hormoonpositieve borstkanker kregen, deden mee. Eén groep kreeg chemotherapie en hormoonbehandeling, een andere groep de genetische Prosigna-test. Die analyseert 50 genen uit het tumorweefsel en berekent hoe groot het risico is op terugkeer. Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort onder vrouwen. En in Zuid-Korea zijn 5 doden gevallen bij een brand en een explosie in een raketfabriek. Er zijn 2 gewonden, eentje is er slecht aan toe. Het ging mis bij een wapenfabrikant in het midden van Zuid-Korea. Tijdens het schoonmaken van apparatuur waarmee raketbrandstof wordt gemaakt, ontstond een explosie. Door het felle vuur konden de doden nog niet worden geïdentificeerd. Het vuur was moeilijk te bestrijden doordat de plattegrond van de fabriek geldt als Koreaans staatsgeheim. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radio-nieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamerot.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter over.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterdichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
4: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
5: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
4: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel
5: 06 46 00 5751.
4: Tot snel bij Pavel Parket.
6: Kom binnen.
7: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
8: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
7: Rockmart in Kerkrade, zei je?
8: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
9: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
10: Waar ben jij naartoe geweest?
11: Naar Mondo Verde?
10: Met de nieuwe Havana's Tornado?
11: Ja, dat is een vrije val.
10: Te gek!
11: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
10: Wow!
11: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
10: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
9: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
12: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.

0: Een lekkere geur is essentieel.
1: Maar wat is jouw favoriete geur?
0: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
1: tot Michael Kors.
0: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Want het oog wil ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
0: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: De nieuwe coalitie in Kerkrade wil voorlopig geen extra asielzoekers opvangen. Volgens de spreidingswet zou de gemeente plaats moeten bieden aan 154 asielzoekers, maar momenteel zijn er geen opvangplekken beschikbaar. De coalitie van Burgerbelangen Kerkrade, Oudere Partij Kerkrade en Ons Kerkrade stelt dat de gemeente haar verantwoordelijkheid al neemt door ongeveer 550 Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Volgens het college legt die opvang al veel druk op onder meer huisvesting, zorg en onderwijs. Intussen heeft minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink aangekondigd gemeenten die achterblijven bij de opvangopgave om uitleg te vragen. De zomer staat voor de deur en die zomer trapt af met het jaarlijkse zomerfestival Voerendaal. Dit 10-daagse cultuurfestival vindt plaats van 5 tot en met 14 juni en er staan liefst 33 grote en kleine evenementen op het programma. Het festival vindt opnieuw plaats op wisselende locaties en er werken diverse plaatselijke verenigingen en ook bedrijven aan mee. Behalve concerten, wandelingen, fietstochten en een lezing is er in het programma ook plek voor lekker eten en drinken. De opening is vrijdag 5 juni met een muzikant Stamtisch op het plein in Klimmen. Net als alle andere WK-spelers van het Nederlands elftal heeft keeper Mark Vlekken van de KNVB een retro-shirt van zijn vroegere amateurclub WDZ uit Bochelse Heide gekregen. Het shirt vond Mark Vlekken op zijn hotelkamer. Er lag ook een persoonlijk briefje bij. De KNVB zegt over dit cadeau: vandaag begint het WK-avontuur. Op de hotelkamers wacht voor iedere speler een bijzonder cadeau. Het retro-shirt van de amateurvereniging waar zijn voetbaldroom ooit begon. Een eerbetoon aan het amateurvoetbal. Een week voor de start van het nationale voetbalweekend. 4 spelers van voetbalvereniging NEC Hexenberg zijn door de tuchtcommissie van de KNVB zwaar gestraft vanwege hun rol bij ongeregeldheden tijdens een wedstrijd. Het incident vond plaats tijdens een duel tegen het vierde elftal van een tegenstander en mondde uit in een vechtpartij op het veld. De KNVB spreekt van ernstig onsportief gedrag en heeft daarom stevige sancties opgelegd. Met de straffen wil de bond een duidelijk signaal afgeven dat geweld op en rond de voetbalvelden niet wordt getolereerd. Welke straffen er precies zijn opgelegd is niet bekendgemaakt. Dan nog het weer. Parkstad kan vandaag genieten van rustig en overwegend droog zomerweer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het wordt vanmiddag zo'n 24 graden bij weinig wind. Komende nacht blijft het droog met minima rond 14 graden. Morgen neemt de bewolking toe en trekken regen- en onweersbuien over onze streek. Voorafgaand aan de neerslag kan het nog oplopen tot 25 graden.
5: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
5: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
5: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minli. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minli Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minli Plaza to go.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor.
5: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
7: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
6: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
8: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
9: RTV Parkstad.
10: Jouw hits.
9: Jouw nieuws.
11: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. De Raad van State adviseert strengere regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Het adviesorgaan vindt dat het kabinet te veel uitzonderingen maakt, waardoor het alsnog afsteken van vuurwerk te gemakkelijk is. Verenigingen en stichtingen mogen volgens het kabinetsvoorstel bij gemeenten ontheffingen aanvragen om vuurwerk te mogen afsteken. Het kabinet is niet verplicht het advies van de Raad van State op te volgen. De groei van de Europese industrie neemt af, meldt marktonderzoeker S&P Global. Na sterke opleving in april stagneerden de nieuwe orders van fabrieken in de eurozone vorige maand. De sector ondervindt problemen onder druk van stijgende prijzen en verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. Aldus Chris Williamson, hoofdeconoom bij S&P Global Market Intelligence. Frankrijk heeft opnieuw een Russische tanker onderschept die internationale sancties omzeilde. Het schip werd met hulp van de Britten geënterd op de Atlantische Oceaan. De Franse president Macron noemt het onacceptabel dat schepen die vermoedelijk deel uitmaken van de zogenoemde Russische schaduwvloot onder een andere vlag varen om de sancties te omzeilen. Het geënterde schip voer onder de vlag van Madagaskar. De VS, de G7-landen en Europa stelden strenge sancties tegen Rusland in vanwege de oorlog in Oekraïne. Hongarije gaat de grondwet aanpassen om president Szijjártó te kunnen afzetten. Dat zegt de onlangs verkozen premier Magyar na een ontmoeting met de president, die zelf niet wil opstappen. Een van de belangrijkste verkiezingsbeloften van Magyar was het bestrijden van corruptie. Hij heeft herhaaldelijk aangedrongen op het aftreden van getrouwen van oud-premier Orbán. De 2/3 meerderheid van de partij van Magyar stelt de regering in staat de grondwet eenzijdig te herzien. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
4: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
10: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.

0: ligt in vrede. Zing deze dan nog een keer.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten...

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Dit is het RTV Parkstad nieuws met Jos Tuinstra.
4: Adriane Keulen uit Hoensbroek is benoemd tot de nieuwe fractievoorzitter van politieke partij OPH in Heerlen, meldt de partij. Ze volgt Theo de Groot op, die wethouder en loco-burgemeester wordt. Keulen was eerder wethouder namens de OPH. Ze is tegenwoordig bestuurder van zorgorganisatie Delphinium. We zijn ontzettend blij dat Adriane Keulen deze rol op zich neemt. Haar ervaring, betrokkenheid en toewijding aan zowel OPH als aan de inwoners van Heerlen geven veel vertrouwen voor de toekomst, aldus de fractie op Facebook. De bouw van een grote paardenrijhal aan de rand van de Brunsumerheide in Landgraaf loopt voorlopig vast op de stikstofregels. De stichting Ruitersport Brunsumerheide wil bij een bestaande manege een overdekte rijhal van zo'n 1200 vierkante meter bouwen. Hoewel de gemeente Landgraaf al een omgevingsvergunning heeft verleend, ontbreekt nog de vereiste natuurvergunning van de provincie Limburg. Volgens de provincie is onvoldoende aangetoond dat er voldoende stikstofruimte beschikbaar is. Daarnaast lopen nog bijna 200 bezwaren tegen het project. Daardoor lijkt de bouw voorlopig niet van start te kunnen gaan. Brunsum heeft er een bijzondere groene ontmoetingsplek bij met het onlangs officieel geopende Clemenspark. Het park ligt rond het historische Clemensdomein, waar de geschiedenis teruggaat tot de Romeinse tijd. Bezoekers vinden er onder meer een boomgaard, een natuurpoel en zichtbare contouren van het voormalige kloostercomplex rond het 1000 jaar oude Clemenskerkje. Volgens de stichting Clemenspark is het park een plek waar natuur, historie en gemeenschapszin samenkomen. Het beheer is inmiddels overgedragen aan vrijwilligers die ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen bij het onderhoud van het gebied. Dan nog het weer in Parkstad. Zon en wolken wisselen elkaar af en het wordt vanmiddag zo'n 24 graden bij weinig wind. Vannacht blijft het droog met minima rond 14 graden. Morgen neemt de bewolking toe en trekken regen- en onweersbuien over onze streek. Voorafgaand aan de neerslag kan het nog oplopen tot 25 graden.
3: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: ROCKMAGT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat?
2: Audiofrenzy.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 2 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. De autoriteiten in de Golfstaten hebben tijdens de Iran-oorlog meer dan 1000 mensen opgepakt voor hun online uitingen, zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Eind februari vielen Israël en de Verenigde Staten Iran aan. Als reactie viel Iran toen Amerikaanse doelen aan in de Golfstaten. Deze censureerde vervolgens sociale media met verwijzing naar de nationale veiligheid en arresteerde mensen die beelden deelden van de aanvallen. Armenië gaat geen referendum houden over de toetreding tot de EU. De Russische president Poetin oefende afgelopen week druk uit op het land om een referendum uit te schrijven. Dit vanuit groeiende onvrede binnen het Kremlin over de toenadering die Armenië lijkt te zoeken tot de Europese Unie. Armenië gaat 7 juni naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Volgens critici probeert Rusland die stembusgang in zijn voordeel te beïnvloeden. De Raad van State adviseert strengere regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Het adviesorgaan vindt dat het kabinet te veel uitzonderingen maakt, waardoor het alsnog afsteken van vuurwerk te gemakkelijk is. Verenigingen en stichtingen mogen volgens het kabinetsvoorstel bij gemeenten ontheffingen aanvragen om vuurwerk te mogen afsteken. Het kabinet is niet verplicht het advies van de Raad van State op te volgen. De groei van de Europese industrie neemt af, meldt marktonderzoeker S&P Global. Na sterke opleving in april stagneerden de nieuwe orders van fabrieken in de eurozone vorige maand. De sector ondervindt problemen onder druk van stijgende prijzen en verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. Aldus Chris Williamson, hoofdeconoom bij S&P Global Market Intelligence. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
9: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
10: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
11: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
10: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
9: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
12: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
13: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. en win je car wash. Keeps you moving.

Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
1: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
1: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
3: Bij Poelman Parfums.
5: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: Adriane Keulen uit Hoensbroek is benoemd tot de nieuwe fractievoorzitter van politieke partij OPH in Heerlen, meldt de partij. Ze volgt Theo de Groot op, die wethouder en loco-burgemeester wordt. Keulen was eerder wethouder namens de OPH. Ze is tegenwoordig bestuurder van zorgorganisatie Delphinium. We zijn ontzettend blij dat Adriane Keulen deze rol op zich neemt. Haar ervaring, betrokkenheid en toewijding aan zowel OPH als aan de inwoners van Heerlen geven veel vertrouwen voor de toekomst, aldus de fractie op Facebook. De bouw van een grote paardenrijhal aan de rand van de Brunsumer Heide in Landgraaf loopt voorlopig vast op de stikstofregels. De stichting Ruitersport Brunsumer Heide wil bij een bestaande manege een overdekte rijhal van zo'n 1200 vierkante meter bouwen. Hoewel de gemeente Landgraaf al een omgevingsvergunning heeft verleend, ontbreekt nog de vereiste natuurvergunning van de provincie Limburg. Volgens de provincie is onvoldoende aangetoond dat er voldoende stikstofruimte beschikbaar is. Daarnaast lopen nog bijna 200 bezwaren tegen het project. Daardoor lijkt de bouw voorlopig niet van start te kunnen gaan. Brunsum heeft er een bijzondere groene ontmoetingsplek bij, met het onlangs officieel geopende Clemenspark. Het park ligt rond het historische Clemensdomein, waar de geschiedenis teruggaat tot de Romeinse tijd. Bezoekers vinden er onder meer een boomgaard, een natuurpoel en zichtbare contouren van het voormalige kloostercomplex rond het 1000 jaar oude Clemenskerkje. Volgens de stichting Clemenspark is het park een plek waar natuur, historie en gemeenschapszin samenkomen. Het beheer is inmiddels overgedragen aan vrijwilligers die ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen bij het onderhoud van het gebied. Dan nog het weer in Parkstad. Zon en wolken wisselen elkaar af en het wordt vanmiddag zo'n 24 graden bij weinig wind. Vannacht blijft het droog met minima rond 14 graden. Morgen neemt de bewolking toe en trekken regen- en onweersbuien over onze streek. Voorafgaand aan de neerslag kan het nog oplopen tot 25 graden.
5: Hey, nieuws.

0: Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
0: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
0: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
3: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Een groep van 47 Palestijnen in Gaza die een werk- of studievisum voor Nederland hebben, worden toch geholpen om Gaza te verlaten. Drie van hen, twee studenten en een journalist, hebben van Israël inmiddels groen licht gekregen en zijn vertrokken. Van de drie gaat er één, de journalist, bij nader inzien naar Italië, de andere twee komen naar Nederland. Nederland voelde zich lange tijd niet verantwoordelijk voor het faciliteren van de reis van de Gazanen, maar heeft zich dus bedacht. De autoriteiten in de Golfstaten hebben tijdens de Iran-oorlog meer dan 1000 mensen opgepakt voor hun online uitingen, zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Eind februari vielen Israël en de Verenigde Staten Iran aan. Als reactie viel Iran toen Amerikaanse doelen aan in de Golfstaten. Deze censureerde vervolgens sociale media met verwijzing naar de nationale veiligheid en arresteerde mensen die beelden deelden van de aanvallen. Armenië gaat geen referendum houden over de toetreding tot de EU. De Russische president Poetin oefende afgelopen week druk uit op het land om een referendum uit te schrijven. Dit vanuit groeiende onvrede binnen het Kremlin over de toenadering die Armenië lijkt te zoeken tot de Europese Unie. Armenië gaat 7 juni naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Volgens critici probeert Rusland die stembusgang in zijn voordeel te beïnvloeden. En vorige maand zijn bijna 30.000 nieuwe auto's verkocht, 1% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt vooral doordat er meer volledig elektrische modellen op kenteken werden gezet. Volgens een woordvoerder van brancheorganisatie BOVAG kan dat komen door een combinatie van de hoge brandstofprijzen en een nieuwe heffing die volgend jaar gaat gelden. Voor de eerste 5 maanden van dit jaar blijft de totale verkoop van nieuwe auto's nog wel 8% onder het niveau van vorig jaar. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
9: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
10: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
11: Ah!
10: Of zo?
11: Ik snap hier niks van.
10: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
4: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor.
7: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.

Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen. Superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
6: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
7: Adriana Keulen uit Hoensbroek is benoemd tot de nieuwe fractievoorzitter van politieke partij OPH in Heerlen, meldt de partij. Ze volgt Theo de Groot op, die wethouder en loco-burgemeester wordt. Keulen was eerder wethouder namens de OPH. Ze is tegenwoordig bestuurder van zorgorganisatie Delphinium. We zijn ontzettend blij dat Adriana Keulen deze rol op zich neemt. Haar ervaring, betrokkenheid en toewijding aan zowel OPH als aan de inwoners van Heerlen geven veel vertrouwen voor de toekomst, aldus de fractie op Facebook. De bouw van een grote paardenrijhal aan de rand van de Brunsumer Heide in Landgraaf loopt voorlopig vast op de stikstofregels. De stichting Ruitersport Brunsumer Heide wil bij een bestaande manege een overdekte rijhal van zo'n 1200 vierkante meter bouwen. Hoewel de gemeente Landgraaf al een omgevingsvergunning heeft verleend, ontbreekt nog de vereiste natuurvergunning van de provincie Limburg. Volgens de provincie is onvoldoende aangetoond dat er voldoende stikstofruimte beschikbaar is. Daarnaast lopen nog bijna 200 bezwaren tegen het project. Daardoor lijkt de bouw voorlopig niet van start te kunnen gaan. Brunsum heeft er een bijzondere groene ontmoetingsplek bij met het onlangs officieel geopende Clemenspark. Het park ligt rond het historische Clemensdomein, waar de geschiedenis teruggaat tot de Romeinse tijd. Bezoekers vinden er onder meer een boomgaard, een natuurpoel en zichtbare contouren van het voormalige kloostercomplex rond het 1000 jaar oude Clemenskerkje. Volgens de stichting Clemenspark is het park een plek waar natuur, historie en gemeenschapszin samenkomen. Het beheer is inmiddels overgedragen aan vrijwilligers die ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen bij het onderhoud van het gebied. Dan nog het weer in Parkstad. Zon en wolken wisselen elkaar af en het wordt vanmiddag zo'n 24 graden bij weinig wind. Vannacht blijft het droog met minima rond 14 graden. Morgen neemt de bewolking toe en trekken regen- en onweersbuien over onze streek. Voorafgaand aan de neerslag kan het nog oplopen tot 25 graden.
6: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
8: RTV Parkstad.
6: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
8: RTV Parkstad.
6: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barsten in heel Zuid-Limburg.
2: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late-night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
3: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
5: RTV Parkstad.
1: Jouw hit.
5: Jouw nieuws.
6: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een grote explosie vanochtend vroeg in een vuurwerkfabriek op Malta zijn 2 mensen gewond geraakt. Dat melden lokale media. Inwoners uit omliggende gebieden melden dat ze de knallen kilometers verderop konden horen en trillingen voelden in hun huis. Geen van de werknemers van de fabriek was zelf aanwezig. 2 mannen die zich in een veld naast de fabriek bevonden zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn veel dieren door de explosie gedood. De provincie Gelderland heeft de toestemming ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op de Hoge Veluwe. Het gaat om een wolf die vorig jaar een hardloper beet. De provincie gaf in mei vorig jaar een vergunning af om de wolf te doden. In december werd die toestemming verlengd met een zogeheten maatwerkvoorschrift. De wolf is volgens Gelderland inmiddels al maanden niet meer gezien. Deskundigen denken dat het dier mogelijk op zoek is gegaan naar een nieuw leefgebied. Een groep van 47 Palestijnen in Gaza die een werk- of studievisum voor Nederland hebben, worden toch geholpen om Gaza te verlaten. 3 van hen, 2 studenten en een journalist, hebben van Israël inmiddels groen licht gekregen en zijn vertrokken. Van de 3 gaat er 1, de journalist, bij nader inzien naar Italië, de andere 2 komen naar Nederland. Nederland voelde zich lange tijd niet verantwoordelijk voor het faciliteren van de reis van de Gazanen, maar heeft zich dus bedacht. En vorige maand zijn bijna 30.000 nieuwe auto's verkocht, 1% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt vooral doordat er meer volledig elektrische modellen op kenteken werden gezet. Volgens een woordvoerder van brancheorganisatie BOVAG kan dat komen door een combinatie van de hoge brandstofprijzen en een nieuwe heffing die volgend jaar gaat gelden. Voor de eerste 5 maanden van dit jaar blijft de totale verkoop van nieuwe auto's nog wel 8% onder het niveau van vorig jaar. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
7: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
8: En papa durft er niet in.
7: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
9: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Husselen. Mijn meubelzaak.
10: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
11: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
9: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
12: Lange werkdag gehad? dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
13: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
14: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
13: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
15: Bij Poelman Parfums.
16: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Reggers.
1: En die zit klaar voor de middagshow op deze maandag 1 juni 2026. En we gaan beginnen met Harry Styles. Jouw hits, jouw niet. American Girls.

0: toch een klein beetje voor de dames. The Backstreet Boys and As Long As You Love Me. Goedemiddag, het is alweer 1 juni. Nou, een splinternieuwe maand. Bij mij achter de rug was trouwens een vrij zonnige maand. Maar hoe zou dat zijn in juni? Nou, laten we hopen dat het ook lekker zonnig wordt.
1: Op het einde van de dag ga je naar huis met een glimlach. Met hits en nieuws op de radio. Het is Richard
2: met de middagshow.
0: Met de spreuk van de dag en natuurlijk de feitjes

Meester Robbie Williams en de Rock DJ op Parkstad. Zometeen wordt het tegeltje van de muur afgehaald. En dan gaan we even kijken wat erop staat. En het gaat over werken

Het was Anton en een beetje van mij. En het is hoogste tijd voor het tegeltje. Het wordt van de muur afgehaald. En wat staat erop? Het gaat over werken onder druk. Dus daar komt ie. Ik werk goed onder druk. Daarom stel ik alles uit.

0: Ex-Walling Brasso en The Sun is Shining. Zometeen krijgen we wat te horen of de zon of het gaat regenen of wat ook gaat gebeuren in het RTV Parkstad. De weerbericht komt eraan zometeen. En daarna de 20 minuten hit non-stop en breuteltje vrij. Met Delta Goodram, Alex Warren, maar ook aan de cover met Baker Street. Zometeen.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstevlei van het land?
4: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
5: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
7: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
8: Adriana Keulen uit Hoensbroek is benoemd tot de nieuwe fractievoorzitter van politieke partij OPH in Heerlen, meldt de partij. Ze volgt Theo de Groot op, die wethouder en loco-burgemeester wordt. Keulen was eerder wethouder namens de OPH. Ze is tegenwoordig bestuurder van zorgorganisatie Delphinium. We zijn ontzettend blij dat Adriana Keulen deze rol op zich neemt. Haar ervaring, betrokkenheid en toewijding aan zowel OPH als aan de inwoners van Heerlen geven veel vertrouwen voor de toekomst, aldus de fractie op Facebook. De bouw van een grote paardenrijhal aan de rand van de Brunsumer Heide in Landgraaf loopt voorlopig vast op de stikstofregels. De stichting Ruitersport Brunsumer Heide wil bij een bestaande manege een overdekte rijhal van zo'n 1200 vierkante meter bouwen. Hoewel de gemeente Landgraaf al een omgevingsvergunning heeft verleend, ontbreekt nog de vereiste natuurvergunning van de provincie Limburg. Volgens de provincie is onvoldoende aangetoond dat er voldoende stikstofruimte beschikbaar is. Daarnaast lopen nog bijna 200 bezwaren tegen het project. Daardoor lijkt de bouw voorlopig niet van start te kunnen gaan. Brunsum heeft er een bijzondere groene ontmoetingsplek bij, met het onlangs officieel geopende Clemenspark. Het park ligt rond het historische Clemensdomein, waar de geschiedenis teruggaat tot de Romeinse tijd. Bezoekers vinden er onder meer een boomgaard, een natuurpoel en zichtbare contouren van het voormalige kloostercomplex rond het 1000 jaar oude Clemenskerkje. Volgens de stichting Clemenspark is het park een plek waar natuur, historie en gemeenschapszin samenkomen. Het beheer is inmiddels overgedragen aan vrijwilligers die ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen bij het onderhoud van het gebied. Dan nog het weer in Parkstad. Zon en wolken wisselen elkaar af en het wordt vanmiddag zo'n 24 graden bij weinig wind. Vannacht blijft het droog met minima rond 14 graden. Morgen neemt de bewolking toe en trekken regen- en onweersbuien over onze streek. Voorafgaand aan de neerslag kan het nog oplopen tot 25 graden.
7: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
9: 89.2 FM.
7: Jouw hit, jouw nieuws.
9: RTV Parkstad.
7: Met nu.
9: Let's go!
7: De 20 minuten hits op een rij.

0: Delta Goodrem. Ja, en inderdaad, tweede blad. Born to Try. Op het einde van de 20 minuten hit non-stop en breuzeltje vrij. Met daarvoor nog Alex Warren en aan de cover. En dat waren ongeveer de 20 minuten hit non-stop en breuzeltje vrij. Snel naar de feitjes, want wat gebeurde op deze 1 juni... bijvoorbeeld in tijdje geleden 1896 en het jaar 1899 in Parkstad.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag in 1896. Station Schaatsberg, de huidige station Landgraaf, wordt officieel geopend als onderdeel van een spoorwegverbinding tussen Sittard en Herzogenrath. En het gebeurde ook vandaag in het jaar 1899. In Heerlen begint een moderne steenkoolwinning met de ontwikkeling van de Oranje Nassau-mijn. De mijnindustrie zorgt voor decennia's daarvoor van snelle groei van Heerlen en omliggende gemeentes.

0: What do you mean?
1: Nou, wat ik bedoel is dat we het einde zijn van deel 1 van de middagshow. Maar je weet het, deel 2 komt er zometeen natuurlijk aan. En dat betekent na 5 uur Jordan Sparks, maar ook Miles Smith. Die hoor je zometeen, maar nog heel even. Wommeke Wommeke, tot zometeen.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
4: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
3: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. Airco-solarparkstad.nl.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter op.

0: ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hit.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. De man die is opgepakt voor de dood van een 47-jarige jeugdtrainer uit Berchem heeft een justitieel verleden. Het Openbaar Ministerie meldt dat de 35-jarige man uit Os in juli 2024 TBS kreeg opgelegd naar aanleiding van een geweldsincident in Ede. Hij wordt morgen voorgeleid. Het lichaam van de jeugdtrainer werd vrijdag in een buitengebied tussen Berchem en Herpen gevonden in een sloot. De voetbalclub van Berchem liet eerder weten diep geraakt te zijn door de gebeurtenis. Bij een grote explosie vanochtend vroeg in een vuurwerkfabriek op Malta zijn twee mensen gewond geraakt. Dat melden lokale media. Inwoners uit omliggende gebieden melden dat ze de knallen kilometers verderop konden horen en trillingen voelden in hun huis. Geen van de werknemers van de fabriek was zelf aanwezig. Twee mannen die zich in een veld naast de fabriek bevonden zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn veel dieren door de explosie gedood. De provincie Gelderland heeft de toestemming ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op de Hoge Veluwe. Het gaat om een wolf die vorig jaar een hardloper beet. De provincie gaf in mei vorig jaar een vergunning af om de wolf te doden. In december werd die toestemming verlengd met een zogeheten maatwerkvoorschrift. De wolf is volgens Gelderland inmiddels al maanden niet meer gezien. Deskundigen denken dat het dier mogelijk op zoek is gegaan naar een nieuw leefgebied. En de annulering van 22 vluchten door Transavia vorige week heeft 3000 Nederlanders gedupeerd. De luchtvaartmaatschappij schrapte de vluchten door onverwachte technische problemen, langere levertijden van onderdelen en beperkingen in de inzet van personeel. De maatschappij zegt contact te hebben met de getroffen passagiers. Een groot deel van de problemen voor reizigers is opgelost. Veel passagiers konden volgens Transavia nog dezelfde dag worden omgeboekt. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat?
4: Audiofrenzy.nl.
8: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
9: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
8: Inderdaad, echt vakwerk.
9: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
10: Kom binnen.
11: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
10: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
11: Rockmart in Kerkrade, zei je?
10: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Reggers.
13: En die zit klaar voor het tweede gedeelte van de middagshow van Parkstad. En we gaan meteen beginnen. Maal Smit op de radio.
14: Jouw hits, jouw
13: nieuws. Wait for it.

Jordan Spark deed het tezamen met Chris Brown en No Air. Met daarvoor Miles Smith met Wait For It. En daarmee beginnen we dus de middagshow van Parkstad. Natuurlijk hier op RTV Parkstad. Ja, het is 1 juni, begin van de maand. Wat zal deze maand ons gaan brengen? Veel zonneschijn, veel plezier. We gaan het allemaal beleven.

0: Ploppen en plop.
1: Leuke plaat, hè? Robert van Ebert, samen met Donnie. En moet dat nou, oftewel ploppen en plop en plop. Zometeen trouwens de spreuk van de dag. En heb je hem gemist, onder andere een uur geleden? Geen probleem, hij komt er zo aan. Het gaat over werken onder druk. Wil jij er meer van weten? Het komt eraan. Naar de culture.

Come on, Chameleon, samen met Boy George. En Cozy Club. En het is hoogste tijd voor het tegeltje, oftewel de spreuk van vandaag. En die gaat over werken onder druk. Nou, daar komt-ie. Ik werk goed onder druk, daarom stel ik alles uit.

0: The Army of Lovers, and I'm Crucified bij Barkstad. Waar we zo meteen gaan luisteren naar nieuws. Jos weet wat allemaal gebeurd is in Barkstad. En jawel hoor, hij komt weer aan. De 20 minuten hit, non-stop en breuzeltje vrij. Maar daarin Drake, Keen, Dominic Flick, maar ook Dua Lipa, Dance the Night.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde?
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
1: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
5: Adriane Keulen uit Hoensbroek is benoemd tot de nieuwe fractievoorzitter van politieke partij OPH in Heerlen, meldt de partij. Ze volgt Theo de Groot op, die wethouder en loco-burgemeester wordt. Keulen was eerder wethouder namens de OPH. Ze is tegenwoordig bestuurder van zorgorganisatie Delphinium. We zijn ontzettend blij dat Adriane Keulen deze rol op zich neemt. Haar ervaring, betrokkenheid en toewijding aan zowel OPH als aan de inwoners van Heerlen geven veel vertrouwen voor de toekomst, aldus de fractie op Facebook. De bouw van een grote paardenrijhal aan de rand van de Brunsumer Heide in Landgraaf loopt voorlopig vast op de stikstofregels. De stichting Ruitersport Brunsumer Heide wil bij een bestaande manege een overdekte rijhal van zo'n 1200 vierkante meter bouwen. Hoewel de gemeente Landgraaf al een omgevingsvergunning heeft verleend, ontbreekt nog de vereiste natuurvergunning van de provincie Limburg. Volgens de provincie is onvoldoende aangetoond dat er voldoende stikstofruimte beschikbaar is. Daarnaast lopen nog bijna 200 bezwaren tegen het project. Daardoor lijkt de bouw voorlopig niet van start te kunnen gaan. Brunsum heeft er een bijzondere groene ontmoetingsplek bij, met het onlangs officieel geopende Clemenspark. Het park ligt rond het historische Clemensdomein, waar de geschiedenis teruggaat tot de Romeinse tijd. Bezoekers vinden er onder meer een boomgaard, een natuurpoel en zichtbare contouren van het voormalige kloostercomplex rond het 1000 jaar oude Clemenskerkje. Volgens de stichting Clemenspark is het park een plek waar natuur, historie en gemeenschapszin samenkomen. Het beheer is inmiddels overgedragen aan vrijwilligers die ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen bij het onderhoud van het gebied. Dan nog het weer in Parkstad. Zon en wolken wisselen elkaar af en het wordt vanmiddag zo'n 24 graden bij weinig wind. Vannacht blijft het droog met minima rond 14 graden. Morgen neemt de bewolking toe en trekken regen- en onweersbuien over onze streek. Voorafgaand aan de neerslag kan het nog oplopen tot 25 graden.
4: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
6: 89.2 FM.
1: Jouw hit, jouw nieuws.
6: RTV Parkstad.
1: Met nu.
7: Let's go!
1: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Go. Op het einde van de 20 minuten hit, non-stop en breuteltje vrij, Drake met One Dance. Keen daarvoor, ook Dominic Flick en Dua Lipa. Oftewel, dat waren de hits in de 20 minuten hit, non-stop en bla bla bla, breuteltje vrij. En het is weer tijd voor de feitjes. Wat gebeurde in Parkstad op 1 juni, bijvoorbeeld in het jaar 1999 en het jaar 2013? Wat waren toen de...
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag in het jaar 1999. De samenwerking tussen gemeentes in oostelijke mijnstreek krijgen verder vorm onder de naam Parkstad Limburg. Heerle, Kerkrade, Brunsum, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal werken intensiever samen op het gebied van wonen, economie en infrastructuur.

Christopher Phil Collins, lekker vrolijk. En Two Hearts op de radio. Zometeen ook op de radio. Dilano, veel plezier met hem. En de middagshow is natuurlijk terug morgen tussen 4 en 6 uur. Alvast een hele mooie maandag. En bis morgen. Diawa.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
3: Bij Poelman Parfums.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
6: Café Brakke rules. Weet je waarom? Zij hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
7: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
6: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
8: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
9: RTV Parkstad.
10: Jouw hits.
9: Jouw nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een 41-jarige Nederlandse toeriste die sinds vorige week vermist was in Colombia is overleden teruggevonden. Het lichaam van de vrouw uit Schagen werd aangetroffen in een meer bij de plaats Salento. De vrouw was verdwenen nadat ze een wandeltocht door de koffievelden gemaakt had. Familie, vrienden en haar hostel sloegen alarm toen ze niet meer bereikbaar was. De Colombiaanse autoriteiten starten daarop een zoekactie. Hoe de vrouw om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Nederland zet zeker de komende 6 maanden geen mensen uit naar Libanon. Ook worden er voorlopig geen besluiten genomen over asielaanvragen van Libanese vluchtelingen. Dat schrijft minister Van den Brink de Tweede Kamer. Aanleiding is de verslechterde veiligheidssituatie door de Israëlische militaire operaties in Libanon. Volgens de minister zorgen die voor veel ontheemding, verwoesting en burgerslachtoffers. De IND gaat nog wel door met het terugsturen van asielzoekers naar andere EU-asiellanden. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om de 2 optredens van rapper Kanye West, oftewel J, in het Gelredome in Arnhem van zaterdag en maandag tegen te houden. De organisatie eist een inreisverbod voor de artiest vanwege zijn eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Het kabinet heeft besloten om J niet de toegang tot Nederland te weigeren. En daarom vraagt het CEO de rechter nu alsnog in te grijpen. In verschillende Europese landen zijn J's optredens eerder al geschrapt. En de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de alternatieve behandelmethode wet cupping. Bij deze behandeling worden sneetjes of prikjes in de huid gemaakt en wordt bloed weggezogen met vacuümcups. Volgens de inspectie brengt dat risico met zich mee, zoals infecties, bloedingen en littekenvorming. Omdat het om een medische ingreep gaat, moet daarbij altijd een arts betrokken zijn. En uit een steekproef bleek dat geen van de onderzochte aanbieders arts was. Vandaar de waarschuwing van de inspectie. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Zometeen op RTV Parkstad, Milano van Beek.
13: Kramotje.
10: broodje krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
13: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
14: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
10: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
14: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
15: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
16: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.

0: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Husselen. Mijn meubelzaak.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter op.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
4: Adriane Keulen uit Hoensbroek is benoemd tot de nieuwe fractievoorzitter van politieke partij OPH in Heerlen, meldt de partij. Ze volgt Theo de Groot op, die wethouder en loco-burgemeester wordt. Keulen was eerder wethouder namens de OPH. Ze is tegenwoordig bestuurder van zorgorganisatie Delphinium. We zijn ontzettend blij dat Adriane Keulen deze rol op zich neemt. Haar ervaring, betrokkenheid en toewijding aan zowel OPH als aan de inwoners van Heerlen geven veel vertrouwen voor de toekomst, aldus de fractie op Facebook. De bouw van een grote paardenrijhal aan de rand van de Brunsumerheide in Landgraaf loopt voorlopig vast op de stikstofregels. De stichting Ruitersport Brunsumerheide wil bij een bestaande manege een overdekte rijhal van zo'n 1200 vierkante meter bouwen. Hoewel de gemeente Landgraaf al een omgevingsvergunning heeft verleend, ontbreekt nog de vereiste natuurvergunning van de provincie Limburg. Volgens de provincie is onvoldoende aangetoond dat er voldoende stikstofruimte beschikbaar is. Daarnaast lopen nog bijna 200 bezwaren tegen het project. Daardoor lijkt de bouw voorlopig niet van start te kunnen gaan. Een brand op de Heerlenbaan in Heerlen is vanmiddag onder controle gebracht. De brand woedde in een bijgebouw waarin caravans waren opgeslagen en ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Een bewoner die een bluspoging ondernam ademde daarbij rook in en is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Na het blussen constateerde de brandweer dat asbest is vrijgekomen op het getroffen terrein en bij een naastgelegen sporthal. Een gespecialiseerd bedrijf zal de verontreiniging opruimen. Brunsum heeft er een bijzondere groene ontmoetingsplek bij met het onlangs officieel geopende Clemenspark. Het park ligt rond het historische Clemensdomein, waar de geschiedenis teruggaat tot de Romeinse tijd. Bezoekers vinden er onder meer een boomgaard, een natuurpoel en zichtbare contouren van het voormalige kloostercomplex rond het 1000 jaar oude Clemenskerkje. Volgens de stichting Clemenspark is het park een plek waar natuur, historie en gemeenschapszin samenkomen. Het beheer is inmiddels overgedragen aan vrijwilligers die ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen bij het onderhoud van het gebied. Dan nog het weer in Parkstad. Komende nacht blijft het droog met minima rond 14 graden. Morgen neemt de bewolking toe en trekken regen- en onweersbuien over.

0: Franse streek. Voorafgaand aan de neerslag kan het nog oplopen tot 25 graden.
1: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
1: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
1: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en preuzelvrij.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum, enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
6: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hits.
7: Jouw nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om doelen van Hezbollah aan te vallen in de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Bewoners kregen het dringende advies het gebied te verlaten, waarna veel mensen op de vlucht sloegen. Volgens Israël gaat het om aanvallen op terreurdoelen van Hezbollah. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Een escalatie van het conflict ligt op de loer. De komende 3 dagen worden er 150 asielzoekers opgevangen in het Drentse dorp Tweede Exloërmond. Die opvang is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De gemeente Borgerodoorn stelt daarvoor een sporthal beschikbaar als nachtopvang. De asielzoekers worden iedere avond per bus naar die locatie gebracht en de volgende ochtend weer teruggereden. Volgens het COA is de opvang in Ter Apel al langere tijd overvol door een tekort aan opvangplekken elders in het land. De eerste 2 Palestijnen uit Gaza met een studie- of werkvisum zijn onderweg naar Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De 2 kregen na een uitspraak van de Raad van State alsnog consulaire hulp om Gaza te verlaten. Ook voor een groep van 46 andere Gazanen loopt een procedure om vertrek mogelijk te maken. Volgens het ministerie zijn hun gegevens doorgegeven aan Israël. Wanneer de rest van de groep naar Nederland kan reizen is nu nog niet bekend. En een 41-jarige Nederlandse toeriste die sinds vorige week vermist was in Colombia is overleden teruggevonden. Het lichaam van de vrouw uit Schagen werd aangetroffen in een meer bij de plaats Salento. De vrouw was verdwenen nadat ze een wandeltocht door de koffievelden gemaakt had. Familie, vrienden en haar hostel sloegen alarm toen ze niet meer bereikbaar was. De Colombiaanse autoriteiten starten daarop een zoekactie. Hoe de vrouw om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad, Milano van Beek.
10: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de 4 Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
11: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
12: Kom binnen.
13: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht.
3: erg mooi. Mag wat kosten?
8: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
8: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.

0: Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwilhelms.nl en volg ons op Facebook.
1: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
1: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: Adriane Keulen uit Hoensbroek is benoemd tot de nieuwe fractievoorzitter van politieke partij OPH in Heerlen, meldt de partij. Ze volgt Theo de Groot op, die wethouder en loco-burgemeester wordt. Keulen was eerder wethouder namens de OPH. Ze is tegenwoordig bestuurder van zorgorganisatie Delphinium. We zijn ontzettend blij dat Adriane Keulen deze rol op zich neemt. Haar ervaring, betrokkenheid en toewijding aan zowel OPH als aan de inwoners van Heerlen geven veel vertrouwen voor de toekomst, aldus de fractie op Facebook. De bouw van een grote paardenrijhal aan de rand van de Brunsumer Heide in Landgraaf loopt voorlopig vast op de stikstofregels. De stichting Ruitersport Brunsumer Heide wil bij een bestaande manege een overdekte rijhal van zo'n 1200 vierkante meter bouwen. Hoewel de gemeente Landgraaf al een omgevingsvergunning heeft verleend, ontbreekt nog de vereiste natuurvergunning van de provincie Limburg. Volgens de provincie is onvoldoende aangetoond dat er voldoende stikstofruimte beschikbaar is. Daarnaast lopen nog bijna 200 bezwaren tegen het project. Daardoor lijkt de bouw voorlopig niet van start te kunnen gaan. Een brand op de Heerlenbaan in Heerlen is vanmiddag onder controle gebracht. De brand woedde in een bijgebouw waarin caravans waren opgeslagen en ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Een bewoner die een bluspoging ondernam ademde daarbij rook in en is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Na het blussen constateerde de brandweer dat asbest is vrijgekomen op het getroffen terrein en bij een naastgelegen sporthal. Een gespecialiseerd bedrijf zal de verontreiniging opruimen. Brunsum heeft er een bijzondere groene ontmoetingsplek bij met het onlangs officieel geopende Clemenspark. Het park ligt rond het historische Clemensdomein, waar de geschiedenis teruggaat tot de Romeinse tijd. Bezoekers vinden er onder meer een boomgaard, een natuurpoel en zichtbare contouren van het voormalige kloostercomplex rond het 1000 jaar oude Clemenskerkje. Volgens de stichting Clemenspark is het park een plek waar natuur, historie en gemeenschapszin samenkomen. Het beheer is inmiddels overgedragen aan vrijwilligers die ook in de toekomst een belangrijke rol blijven spelen bij het onderhoud van het gebied. Dan nog het weer in Parkstad. Komende nacht blijft het droog met minima rond 14 graden. Morgen neemt de bewolking toe en trekken regen- en onweersbuien over onze streek. Voorafgaand aan de neerslag kan het nog oplopen tot 25 graden.
5: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
5: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
5: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en reuzelvrij.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limburgs land?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Een lekkere geur is essentieel.
5: Maar wat is jouw favoriete geur?
4: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
5: tot Michael Kors.
4: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
6: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
7: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
4: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
5: Bij Poelman Parfums.
8: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
9: RTV.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Minister Sterk vindt dat jongeren die stoppen met eten en drinken om hun leven te beëindigen niet thuishoren in een hospice, maar eerder passende zorg en ondersteuning moeten krijgen. Sterk benadrukt dat die hospices zijn bedoeld voor mensen die in de laatste fase van hun leven zitten. Jongvolwassenen met ernstige psychische problemen hebben volgens haar andere zorg nodig. De minister wijst tegelijkertijd op de grote tekorten en de huidige lange wachttijden in de jeugd- en geestelijke gezondheidszorg. Meerdere veiligheidsregio's vinden het onacceptabel als het luchtalarm verdwijnt zonder een goed alternatief. Dat schrijven de regio's in een brief aan de Tweede Kamer namens onder meer burgemeester Schouten van Rotterdam. Het kabinet wil de sirenes per 2028 vervangen door vooral NL-alert op mobiele telefoons. Maar volgens de veiligheidsregio's is dat systeem kwetsbaar bij stroomuitval, storingen of cyberaanvallen. Ook maken ze zich zorgen over mensen die helemaal geen mobiele telefoon hebben. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om doelen van Hezbollah aan te vallen in de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Bewoners kregen het dringende advies het gebied te verlaten, waarna veel mensen op de vlucht sloegen. Volgens Israël gaat het om aanvallen op terreurdoelen van Hezbollah. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Een escalatie van het conflict ligt op de loer. En de komende 3 dagen worden er 150 asielzoekers opgevangen in het Drentse dorp Tweedijksloermond. Die opvang is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De gemeente Borgerodoorn stelt daarvoor een sporthal beschikbaar als nachtopvang. De asielzoekers worden iedere avond per bus naar die locatie gebracht en de volgende ochtend weer teruggereden. Volgens het COA is de opvang in Ter Apel al langere tijd overvol door een tekort aan opvangplekken elders in het land. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: En nu, let's get back to the program. Let's
2: go. Terug naar de hits.
3: Mau. De meester.
4: Ja.
5: Oh.
4: Ja, nee, we doen het. Hij gaat wel heel even kort uitleggen. We doen even kort. We zitten even samen.
5: Even kort?
4: Even kort, ja toch?
5: Ja, uurtje of twee? Ja, uurtje of twee. Even kort.
4: We doen even een uurtje. We moeten dat even uitleggen. We hebben namelijk een hele hoop nieuwe luisteraars waarschijnlijk. Maar we hebben ook een hele hoop misschien mensen die al van jaargang 1 bij ons voorbij zitten.
5: Ja, fans, hè? Fans.
4: Ja, echte fans. Ja. Dat is niet alleen hagelslag, maar dat zijn ook mensen die graag naar ons luisteren, hebben geluisterd. En die mensen die zullen zich vast wel herinneren dat wij jaren terug eigenlijk hebben wij samen een radioprogramma gedaan.
5: Zeker weten, eens in de 4 weken heet het programma.
4: Dat deden wij ook eens in de 4 weken.
5: Daar kwam die naam ook vandaan.
4: Ja, ik weet nog dat we hadden de werkoverleg bij Brakke in Heerlen, een café. Ja, dat weet ik nog. Jij met jouw toenmalige partner, zeg maar. En ik zat bij mijn partner, we waren met z'n vieren. We hadden zo'n rol. Ja, dat kan me nog heel veel herinneren. Van ja, goh, leuk, gaan we doen. Alleen één ding, dan hebben we geen naam. Weet je, hoe gaan we het noemen?
5: Oh,
4: want,
5: ja.
4: Want ja, je moet een programma wel een naam hebben. Ja, nou, weet je, prima. Hoe vaak gaan we dat dan doen? Ja, 1 keer in de maand, 1 keer in de 4 weken, zeg maar. En zo is het programma 1 keer in de 4 weken eigenlijk geboren.
5: Schitterende naam.
4: Ja, dat deden wij op zaterdag van 2 tot 6. En dat was eigenlijk een beetje een, we bereiden het wel voor. Hè? We bereiden wel de dingetjes voor, de itempjes en zo. Ja. Maar we gingen zitten en we maakten gewoon leuk een lekker programma samen.
5: Absoluut.
4: En dat, dat was heel erg leuk. En dat hebben wij een paar jaar hebben wij dat voorgehouden.
5: Toen werd het 1 in de 4 jaar.
4: Het begon met 1 in de 4 weken, 1 in de 4 maanden. Toen werd het 1 in de 4 jaar. En we hebben het met corona hebben we het nog eens nieuw leven ingeblazen.
5: Oh, ja, dat klopt. Ja, daar hadden we de
4: corona-editie, zeg maar. De thuiswerken-editie, om het maar even zo te noemen.
5: Ja.
4: En we hebben
5: koffie trouwens, heerlijk.
4: Heerlijk. Wat had je van mij meegenomen? Mochaccino?
6: Oh nee, sorry, dat heb je natuurlijk nooit.
4: Oh nee, dat is ook niet erg. Doe maar een wiener beloofd dan. En toen zeiden we van inderdaad, we doen dat met de corona. De corona. Ja, we hebben met de corona hebben wij ook een programma gemaakt, hoor.
5: Dat meen je niet!
4: Bloedserieus. En toen was het 2 keer per jaar nog. En toen is het eigenlijk een beetje, ja, weet je, we hebben allemaal natuurlijk allemaal ons eigen leven natuurlijk, en toestanden. Natuurlijk. Dus op een gegeven moment dan is dat niet meer te doen.
5: Het werd iets minder.
4: Het werd wat minder. Dus met alles, tot het op een gegeven moment wat minder wordt, zullen we maar zeggen. Hè?
5: Ja.
4: Goed. Nou ja, dat dus. En we hebben eigenlijk hadden we zoiets van. Want ja, jij hebt een. Heb je het eigenlijk. Ik bedenk me net, heb je het al gemeld of niet?
5: Nee, ik ga het zaterdag melden officieel. Maar oh, ik heb het.
4: Oh, dus ik heb een primeur.
5: Ja, je hebt de primeur. Dat mag
4: maar je hebt het intern wel al gewild. Of jullie ze luisteren nou mee?
5: Nee, intern heb ik het uiteraard niet gehad.
4: Oh, gelukkig. Nou, dan houden we het. Zullen we nog heel even volgens houden
5: dan? Dat mag hoor.
4: Een minuutje of vier zijn we terug.
3: Ja. Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
7: En de meester. Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
9: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
10: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
9: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
11: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
12: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijs maken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
11: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
13: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
14: Ah!
13: Of zo?
14: Ik snap hier niks van.
13: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Het is inmiddels 8:30 over 8, meestal.
5: Ja, dat is een mooie tijd, hoor.
4: Ben jij er klaar voor?
5: Ik even trommelgroffel. Ben er klaar voor, hoor.
4: Oh, wacht. Dat heb ik weer niet. Jawel.
5: Oh, kijk.
4: Sneller als het geluid. Heel dames goed. En heren.
5: Heel goed.
4: We gaan beginnen.

0: Dave Tonight, Jennifer Lopez en David Guetta.
1: Mrs. Bird, hè, Mrs. Bird.
0: Mrs. Bird.
1: Heerlijk, toch?
0: Heet allemaal, ik wil zeggen eens in de vier weken, maar zo heet het niet natuurlijk. Het heet allemaal Save Me Tonight. Dit nummer, ja. Nou.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wel, ik zei, nee, dit is avond. Het is kwart over 12. Ja.
1: Goedenavond.
0: Dat is even raar nu voor ons ook. Om dit, om nu in de avond te zeggen. Maar we beginnen gewoon zoals we altijd begonnen, zou ik willen zeggen.
1: Ja, ik vind het een goed idee.
2: Eens in de vier weken, checklist.
0: Even checken.
2: Eens in de vier weken, draaiboek.
0: Hebben we een draaiboek, meester?
1: Even kijken. Ja, ik zie het liggen.
0: Draaiboek, check.
1: Check.
2: Eens in de vier weken, playlist.
0: Ja. Hebben we de playlist?
1: Ja, de playlist is er. Playlist is er.
0: Ja, playlist ook.
2: Klaar.
0: Ja. Ja.
2: Dan kunnen we...
0: Nou. Gelukkig hebben we de playlist. Dat scheelt er weer, hè? Nou, 13 minuten over 8 op deze maandagavond.
1: Hij blijft goed, vind ik.
0: 1 juni 2026 gaat toch wel een beetje de aparte boeken in.
1: Ja, doe dat. De
0: ja,
1: analen.
0: Toch?
1: De analen, hè? Of de notulen. Nee, hoe heet het?
0: De wat?
1: De analen.
0: Sorry, ben je me heel even kwijt?
1: Nee, maar dat noemen ze zo, dat iets dan in de analen gaat. Dacht ik, hè? Of jij moet daar even googlen. Want,
0: nou, daar komt wel wat uit te analen, want dat is een heel ander verhaal. Nee,
1: volgens mij
0: we gaan het even aan ChatGPT vragen.
1: Ja, meteen, ja.
0: Maar goed. Nee, ja, maar het is een, we moeten het nog steeds uitleggen. We zijn nu een kwartiertje bezig, maar laten we dat ook eventjes gaan doen.
1: Ik breek hier niet zomaar uit. Ik breek hier niet zomaar in. Ik ben uitgenodigd door jou voor vanavond. Ja. Om een uurtje even langs te komen. Want ja, ik heb van de week besloten, hier ook gedeeld met de collega's, dat ik na 25 jaar ga stoppen met het maken van radio.
0: Dat meen je niet!
1: Ja, dat meen ik wel. En... Het is een beslissing waar ik al langer mee bezig was. En ik vind 25 jaar mooi geweest, weet je. Je hebt alles gedaan hier. Ik heb een ochtendprogramma gedaan, een sportprogramma. Ik heb in de nacht gezeten. Ik heb het weekend gezeten.
0: Je hebt alles. Welke uren heb jij niet gehad?
1: Ik heb alle uren gehad. Ik heb vervangen. Ja. Ik heb live radio mogen maken.
0: Ja.
1: Kortom.
0: Op locatie bedoel je dan?
1: Locatie ben ik geweest. Ik ben even weg geweest hier bij Parks. Ik ben naar Rijndonk gegaan omdat ik overhuis was. Ik ben weer terug mogen komen. Dankjewel, Arno en Roger. En nu had ik zoiets van, ja, 25 jaar, dat is prima geweest. Weet je, ik ben ook zelf een beetje, ik mis een beetje de motivatie. Ik ben niet meer zo geïnspireerd. En ik dacht, mooie tijd om af te sluiten.
0: Ja, want ik kan me daar, heb ik jou ook geschreven, ik kan me daar ook heel goed bij voorstellen. Weet je, op een gegeven moment is het ook een niet een stramien, misschien wel, maar een ding, hè. Je hebt de automatische piloot en dat je op een gegeven moment denkt van, wow.
1: Ja, nee, ik weet het niet, maar op een gegeven moment, weet je, ik wou het moment voor zijn. Hè,
0: snap dat ik, dat je het niet meer leuk had vinden.
1: Dat is ook zo. Dat heb ik ook hier met Arno besproken. Weet je, als je dan op een gegeven moment zegt van, nou, ik vind het niet meer leuk, ik ga er naartoe omdat het moet, dat wou ik echt voorkomen.
0: Nee, en dat begrijp ik. Dat is ook niet, dat zou ik zelf ook willen. Want dan moet je altijd voorkomen. Want anders ga je juist op een automatische piloot. En dan gaan allerlei dingen misschien doen. Of dan wordt het ook niet meer leuk. En dan is het helemaal niet meer leuk.
1: Precies.
0: En dus je moet stoppen op je hoogtepunt. En zeggen ze wel eens.
1: Dat was 2 jaar geleden. Dus,
0: dat was 2 jaar geleden. Nou, ik weet niet wat je net hier hebt neergelegd. Maar ik denk, het is prima zo.
1: En toen zei jij, kom even langs. En dan gaan we nog even terug in de tijd.
0: Kom even langs, ja. Nou, we gaan even terug in de tijd. Want ik heb het net al uitgelegd. We hebben... Nou, ik zat te bedenken, weet je, dat dit volgend jaar gewoon 20 jaar geleden is dat wij hiermee begonnen zijn.
1: Dat is niet te geloven.
0: 20 jaar geleden.
1: Niet te geloven.
0: Ja, het is ongelooflijk. Ja, dat is echt niet normaal.
1: Ik zit 25 jaar bij het station, 25 jaar.
0: Ja.
1: Ik zit ook ruim 25 jaar hier bij de club.
0: Ja,
1: ja, jij ook bijna.
0: Ja, ik ook. Ik ben toen ze zijn in oktober begonnen en ik ben in januari ingestapt.
1: Ik ook.
0: Volgens mij, hè, januari, ja. Alleen ik ben eerst achter de schermen begonnen, zeg maar, met Stefan destijds, Colaris.
1: Productie.
0: En volgens mij ben ik toen in de zomer ergens een keertje dat we ook erbij waren, zeg maar.
1: Ja, leuk.
0: Ja, godverdomme, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Dat.
0: Ja, nou, zo gaat dat inderdaad. Maar je bent er nog. We hebben nog een hele... Maand maak je nog af, sowieso, toch?
1: Deze maand af, ja.
0: Dus je hebt nog 3, 4 programma's dan, denk ik.
1: 4 weekenden, denk ik.
0: 4 weekenden, ja. 8 programma's nog.
1: Oh, joh. Dus mensen kunnen nog genieten van mij tot eind juni.
0: Nou, en dat is altijd goed. Heerlijk, toch?
1: Ik moet er even ontkrachten. Ik ga niet uit onvrede weg. Ook niet naar een ander radiostation. Daar werd ik ook al voor benaderd. Ik zeg, nee, ik ga niet naar een ander radiostation.
0: Wat
1: ik
0: ga een ander radiostation?
1: Nee, niet, ik niet benaderd, maar mensen vroegen mij dat.
0: Oh ja, de andere benaderde jou voor...
1: Nee, dat niet, nee.
0: Maar ga je naar Radio 5, toch?
1: Nee, naar Radio 5, ja.
0: Soul and Jazz, dames en heren.
1: Ja, Bert Kralenbach stopt ermee, dus... Hadden ze mij gebeld.
0: Hadden ze jou gebeld,
1: nee,
0: ja.
1: Natuurlijk. Nee, ik stop ermee omdat ik het goed vind.
0: Ja, maar heel goed. Ja, niet goed natuurlijk. Ik ga je natuurlijk vreselijk missen. We hebben altijd heel veel plezier gehad.
1: Als kiespijn, hè?
0: Als kiespijn, ja. Ik ga je missen als kiespijnmeesters.
1: Trouwens, heb je een mooie broek aan. Dat groen staat jou goed, vind ik.
0: Ja, hebben ze ook in de herenmodel?
1: Dat weet je hoeveel X'er staat ervoor. 3 XL of 4 XL?
0: Nou, ik zal je heel eerlijk zeggen, er zijn inmiddels al wat X'en weg. En dat is geen flauwekul.
1: Echt waar?
0: Ja, ja, je zou het niet zeggen, hè? Waar? Ja, in mijn kiezen. Ja.
1: Nee, je ziet het wel, hoor.
0: Je ziet er goed uit. Nee, maar het is geen flauwekul. Dus is er geen 10 kilo af.
1: Echt waar?

0: aan, ja, dit is dan zeg maar een soortement van allerlaatste uurtje dan zo'n beetje.
1: Oh.
0: Toch? Dat samen op de radio.
1: Dramatisch.
0: Nou, samen op de radio. Oh, dat wordt niet.
1: Karaoke.
0: We weten wel lekker dit.
1: Karaoke is lekker.
0: Dit is de karaoke versie dit. Wat is dit nou weer?
1: Wacht even, daar gaan we, hè.
0: Dit
1: het
0: is
1: Mau en de...
0: Nee, wacht even hoor. We hadden zo'n mooi jinglepakket. Wat is dit nou weer voor een gedoe?
1: Oh.
0: Even kijken hoor.
1: Het zal ook een keer goed gaan.
0: Het zal ook eens één keer goed... Ja, precies.
1: Nou.
0: Eens even kijken. Dit is toch ongelooflijk ook, zeg. Hoe kan dit nou weer?
1: Nee, niet.
0: Ja, ik ben bloedserieus.
1: Gelukkig is de koffie goed.
0: Oh,
1: oh heerlijk.
0: Ik krijg een... Oh, wacht, die moest ik niet hebben. Een wegtrekker wou ik zeggen. Deze moet ik hebben. Nou, potverdorie, doen we het nog een keer. Als het goed is...
1: Zijn jullie mee?
0: Dan gaat het nu helemaal goed komen. Jawel.

0: Ik vind het zo leuk om eens in de vier weken te luisteren.
1: Nou, gelukkig nog één luisteraar die dat leuk vindt.
2: Zij vindt het altijd leuk.
1: Ja, zij vindt het altijd leuk.
2: Fijne Legrand mensen.
1: Heerlijk.

0: Het is... Ja. Hallo? Hallo? Ah ja, d'accord, wilde ik zeggen. Oh ja, daar zijn we al. Ik hoorde op mijn oortje hoorde ik wat anders namelijk.
1: Ik ook.
0: Hoorde jij dat ook al?
1: Ja, ik
0: denk,
1: ook,
0: wat is het? Het zal ook eens één keer goed.
1: Ik denk, ga de slingels vast op slingels ophangen hier.
0: Wat een drama, wat een drama. Ja, dat is dan toch op de een of andere manier als wij samen zitten. Ik zou anders niet weten hoe het kan. Meesters.
1: Ik zou het ook niet weten.
0: Ik zou het echt niet weten, maar goed. We wilden dus inderdaad even kijken. Dat was een onderdeel in het programma De Jarige. Wie zijn er allemaal jarig vandaag?
1: Nou, vandaag, hè?
0: En daar hebben we een liedje bij.

0: Ja.
1: En jij mag.
0: Wie zijn er allemaal jarig vandaag? Advertentie overslaan. Ja, dan laten we dat maar doen. Rafaella Paton. Wie? Ken je die nog? Rafaella Paton. Zij is 1 juni 83. Ja, dat is vandaag. Zij is vandaag jarig, maar dan dit jaar 1983. Zij heeft ooit The Voice, of hoe heette dat vroeger?
1: Dat weet ik niet.
0: The X Factor, of hoe heette dat andere allemaal? Ik weet ook allemaal niet.
1: The Sound Make Show?
0: The Sound Make Show gewonnen, ja. Nee. Rafaella Paton, wat okay. Zeg ik.
1: Justine Henin is ook jarig vandaag. Dat is een Belgische tennister, die ken ik wel.
0: Justine Permela, ja, die ken ik ook.
1: 1982 geboren.
0: Dus. 1982. Ilse ja. Warringa.
1: Oh, dat ja, is
0: zij doet ook van de voetbalouders.
1: Ja, ze is ook geweldig. Van juf...
0: juf van de voetbal... de vlooienboel. Ja, ja, de luizenmoeder bedoel ik. Ja.
1: De luizenmoeder.
0: De vlooienmoeder, ja.
1: Even kijken, wie hebben we nog meer? Karen Mulder is jarig, zo zeg.
0: Karen Mulder.
1: Nederlands fotomodel.
0: Hoppakee, zeg.
1: Hoppakee, 1970.
0: Ja. 30 jaar geleden. Alanis Morissette, geboren vandaag. Ook lekker ding, 30 jaar geleden. Nee joh, 52 is alweer. Vind ik nog steeds een bloedmooie vrouw, hoor, die Alanis Morissette. Ook, prachtige vrouw.
1: En weet je wat jarig is vandaag?
0: Nou, vertel.
1: Ron Wood is jarig van de Rolling Stones. Maar hij heeft een probleem thuis.
0: Oh jee.
1: Hij krijgt die kaarsjes niet allemaal op die taart. Zo oud is hij.
0: Nee, dat geloof ik graag, zeg. Hoe oud is die man inmiddels?
1: Kijk, 1979
0: al zeg. Je morgen zeg. Ja. Annemarie Jorritsma, een paar jaar jonger, die is uit 50, dus is 76 geworden vandaag. Oud VVD-politica. Oh,
1: ja, sorry.
0: Nee, geloof ik. Ja.
1: Nee, maar niet uit. Wie was het?
0: Oud VVD-politica.
1: Oh, en Tom Robinson.
0: VVD-politica. Ja, wie?
1: Tom Robinson. Britse zanger, je kent hem van Listen to the Radio.
0: Don't listen to the radio.
1: Hij is ook
0: jarig, ja. Robert Powell, Amerikaanse acteur, 82 jaar geworden vandaag.
1: En vandaag is ook jarig. En ik denk dat Mau nu het plaatje gaat instellen.
0: Nee, we hebben nog eentje, die moeten we nog even doen. Oh. The Man, oh, 89 jaar vandaag, die kunnen we niet overslaan.
1: Zeg jij dat maar.
2: Well.
1: Wie?
2: It's the Mr. Voice.
1: Ik ken hem niet.
0: Morgan Freeman, dat is toch ongelooflijk. Dat is een held, is dat gewoon. Dus
1: oh ja.
0: Ontzettend goede acteur en een...
2: Heel zoetsappig stemgeluid ook.
1: En?
2: Oh. Deze prachtige Morgan Freeman.
1: En ook jarig vandaag. En we gaan nu de plaat instarten, want ik weet het gewoon.
0: Nou, ik wou nog even voor hem zingen. Dan wachten, zingen we eerst nog even voor.

0: Ik, dit is niet wel leuk ook, hoor. Happy birthday to you. Hoe kan dat nou weer?
1: Ik weet het niet.
0: Nou, we gaan wel eventjes ergens. Wat was je bezig ongeveer hier? Hier gaat ik ongeveer een beetje zo.
1: Ja.

0: Rode draad. Dit radioprogramma altijd
1: toch wel. Ja, dat was toch jouw plaatje?
0: Paolo Nutini, ja. Paolo Nutini. Ik had eigenlijk die... eerst had hij die andere, of nou weet ik dat niet meer.
1: Still Be Friends van Robert Palmer. Die was ook van
0: jou. Ja, hè? Die is ook van mij, ja. Maar van Paolo Nutini bedoel ik.
1: Paolo Nutini?
0: Paolo Nutini, hoe heet het ene nummer nou? Jenny Don't Be Hasty natuurlijk,
1: die
0: ja.
1: Die ken ik niet.
0: Nee, ken je
1: nee
0: niet?
1: Die ken ik niet. Dat maakt er ook niet uit.
0: Jawel, maar. Jawel even kennen deze juist. Ken je dat niet?
2: Oh, Jenny, don't be hasty.
1: Hebben we die gedraaid?
0: Maar goed. Laten we even gaan.
1: Ja, maar dan pam, pam, pam.
0: 9:03 inmiddels op de radio. En oh, we moeten... we zouden naar een... Oh nee, we hebben een commercial blok.
1: Oh, ja, dat zou... belangrijk, ja.
0: Het rare is, ik zit gelijk alweer helemaal in het programma zoals wij dat in het verleden hadden. Ja, toen hadden wij helemaal geen...
1: Er moeten centjes verdiend worden hier.
0: En toen hadden wij helemaal geen commercial blok.
1: Hadden wij geen commercial blok op zaterdagmiddag?
0: Niet op de halve dingen, toch? Of wel? Zat dat er toen al?
1: Nee,
0: hadden dat we niet. Dat is al zo lang geleden.
1: Nee, dat is lang geleden, ja. Hadden we niet meer, nee. Nee.
0: Ik heb niet meer geen... Tenminste, maar goed. Dan doen we eerst even, gaan we even boodschappen doen. Dan zijn we zo terug. Twee minuutjes, mensen. Ja.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien... dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl... of kom naar de Steenbergstraat Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Kom binnen.
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Minister Sterk vindt dat jongeren die stoppen met eten en drinken om hun leven te beëindigen... niet thuishoren in een hospice, maar eerder passende zorg en ondersteuning moeten krijgen. Meerdere veiligheidsregio's vinden het onacceptabel als het luchtalarm verdwijnt zonder een goed alternatief. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om doelen van Hezbollah aan te vallen in de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. En de komende 3 dagen worden er 150 asielzoekers opgevangen in het Drentse dorp Tweede Exloermond. De gemeente Borgerodoorn stelt daarvoor een sporthal beschikbaar als nachtopvang. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: kanonnen zeg. Wat is dat nou toch aan de hand allemaal?
1: Ik denk dat ik ga.
0: Oh, wat is dit nou voor wat een gezeik, raas willen zeggen.
1: Het gaat goed met de techniek vandaag, helemaal.
0: Het gaat echt heel erg goed met de techniek, heb ik idee. Ja, nou.
2: Ja, maar dan pam, pam, pam.
0: Wat een gezeik dit.
1: Dat moet heerlijk.
0: Laten we gaan. Ja, het is wel de oude tijden, oude tieten herleven, wilde ik zeggen.
1: Ik moet je wel ere wie ere toekomt. Jij deed alle techniek al die jaren. Ik heb nou, alleen hier gezeten. Ik.
0: Wat heb jij gedaan? Jij hebt alleen maar gezeten.
1: Ik zat hier, ja.
0: Ja, jij zat hier. Jij zat, dames en heren, hij zat hier. Hij deed die flikker. Nee, dat is niet waar.
1: Nee, jij deed
0: een hoop andere voorbereidingen aan het programma.
1: Wel de voorbereiding en meedenken en zo. Maar jij deed alle schuifjes en jingles maken en alles erop en eraan. Dus
0: ja, dat was in die tijd... Ja, we deden alles zelf.
1: Alles moest je zelf doen, hè?
0: Nu nog, maar dat is een ander verhaal. Nu hebben we allemaal hulpmiddelen daarvoor. Dat is wel een stuk makkelijker, hè? Tegenwoordig kan dat helemaal met ad interim. Hè? Ja, die kan je helpen.
1: Ja, precies.
0: AI, we hadden toen ook AI.
1: Ja, maar dan bam, bam, bam.
0: Hey, maar ik had een kleine. Het was wat kort dag, want we hebben dit van de week eigenlijk pas even. Hè, dat we zoiets hadden van goh, leuke, kom er even bij.
1: Ja.
0: Ik had natuurlijk wel even. Wacht even, hoor, ik zit hier aan een knopje te draaien. Dan moet ik vanaf blijven voordat het weer van alles misgaat. Dus ik had even een kleinigheidje.
1: Nee, dat hoeft niet.
0: Dit is echt een heel kleinigheidje.
1: Dat hoeft niet.
0: Oh jee. En dat is echt een heel kleinigheidje. Wacht even.
1: Dat hoeft niet, zeg ik. Het
0: is een heel. Ja, dat is dat hele ding. Nee, kijk, ik heb het. Nee, dit is om even...
1: Is dit alles?
0: Dit is alles. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Nee, die is lauw. Dat is lekker.
1: Ja, heerlijk.
0: Is thee lauw? Nee, maar die is... Die moet je even...
1: Ik vind het wel heel mooi.
0: Dat is een nieuw blik van de Coca-Cola.
1: Heerlijk.
0: Was ooit een sponsor van de show?
1: Ja, sponsor van de show.
0: Natuurlijk.
1: Oh.
0: Kijk eens.
1: Kijk.
0: Hij vond hem heerlijk.
1: Ja, ik vind hem... Oh.
0: Hoppakee.
1: Dankjewel. Voor de mensen die nu kijken, dankjewel.
0: Ja, kijk even op de webcam. Oh, kun je laten zien op de webcam?
1: Ja, precies.
0: Op de webcam
1: ben ik,
0: ook?
1: Ben ik?
0: Hier. Ik heb geen idee hoe het werkt. Nee, dan moet ik hier een knop in doen. Maar daar blijf ik helemaal vanaf.
1: Hier. Ik sta rechtsboven. Staan.
0: Waar sta je?
1: Rechtsboven.
0: Oh, daar, ja.
1: Kijk. Helemaal goed.
0: Die. Nee, die is voor jou.
1: Die. Kijk.
0: Heel goed.
1: Dankjewel.
0: Ja, dat is gewoon een klein bescheiden ding. En heb ik nog een klein dingetje. Dat is misschien leuk voor
1: zo hoef ik niet te zien.
0: Nee, dat kleine dingetje. Kijk, dit is, wij zijn als Coca-Cola natuurlijk sponsor van de FIFA.
1: Oh ja.
0: En we hebben natuurlijk ook een official FIFA WK-bal.
1: Zo zeg, kijk.
0: Hey, en dat is voor Joep misschien wel hartstikke leuk. Of misschien vinden Loes en Mia het nog leuker.
1: Joep vindt hij geweldig.
0: Dat denk ik ook wel, hè. Hij moet nog even opgeblazen worden.
1: Ja, dat ga ik dadelijk doen naar de show.
0: Ja, als je de lor in je lijf hebt, dan... hè? Bij deze meesters.
1: Ja, dankjewel, vriend.
0: Ja, zeker. Heel graag gedaan. Ja, wacht even hoor.
1: Ik zal nog even terugkomen op...
0: De analen. Ja, wacht, wacht even hoor.
1: Analen, afgeleid.
0: Hebben we nog een beetje een... wacht, dan pakken we deze wel even zo. Een anale muziekje even erbij. Ja.
1: Ik had gewoon gelijk. Want hier staat in de analen, hè.
0: Ja.
1: Daarbij, afgeleid van het Latijnse annus.
0: Met annus.
1: Dubbel N. Van het jaar betekent zijn beknopte chronologische jaarverslagen. Waarin historische gebeurtenissen per jaar... worden genoemd, zie je dat? De analen.
0: De analen.
1: Ik wist dat het goed was.
0: Dus je had gewoon nog gelijk ook.
1: Ja, ik weet het.
0: Dat is ook een beetje rode draad, hè, in dit programma. Ja, ik kon altijd op hem terugvallen, hoor. Tegenwoordig doet hij wel een stapje opzij. Ja, ik weet dat wij samen sporten, weet je dat, hoor? Dat was de Reuvels heette dat toen, volgens mij.
1: Reuvels,
0: ja. Ja, we gaan er lang mee samen. Vervlogen tijden, dames en heren. Over vervlogen tijden gesproken. Dit is ook al wat jaartjes oud.
1: Mick Jagger.
0: Staat er hier ergens een datum? Nou, het zal jaren 80 zijn, schat ik ergens, toch?
1: Ja,
0: of niet?
1: Denk het ook.
0: Ouder nog? 70?
1: Nee, dat niet.
0: Nou, ik zou zeggen, google het maar even. Mick Jagger op de radio. En... Let's work. The world don't

0: Jolis, joh, wel goed gedaan dit, hoor. Heerlijk zeggen, dus Bebe Rexha. En Fateless. Bebe Rexha, is het Bebe Rexha of Bebe Rexha eigenlijk?
1: Ik dacht Bebe Rexha.
0: Bebe, hè?
1: Bebe,
0: anders had er Bebe gestaan.
1: Ja, precies. Ja,
0: nou, het is 9:15 en we hadden ook altijd een spelletje, Roger.
2: Echt waar?
0: Ja, wie van de drie hadden we omgetoverd in wie van de vier natuurlijk. Met een actueel item. We moesten toen raden wie van de vier de echte persoon in kwestie was.
1: Ja, de luisteraars.
0: De luisteraars dan moesten dat raden. Het programma heette Eens in de Vier Weken. Dus. En we hadden in 2009 gingen het over Barack Obama. Dus luister even, wie is de echte Barack Obama?
3: Hi, my name is Barack Butterham, like a butterham with butter, and I'm the first black president who's gonna paint the black house in white.
4: Hello, my name is Osadam bin Obama.
3: Hi, I'm Barack Aruba, and I like a holiday at Curaçao.
4: Hi everybody, it's time to change. My name is Barack Obama, I'm the first black guy in the White House.
0: Oh. Ja, de vraag is hier natuurlijk, wie van de vier is de echte Barack Obama? 045-5610-610, dat is het telefoonnummer van de Stem van het Zuiden. 045-5610-610. Zullen we de lijnen gewoon eens openzetten? Ja, eens kijken of er iemand is die het goede antwoord weet. En mag je nu gaan bellen? 045-5610-610. Goeie antwoord weten. Nou, we verzinnen zo wel even een leuk prijsje, toch? Oh ja, dan komt dat maar goed. We weten wel wat er is op de 045-5610-610. Telefoonnummer van RTV Parkstad. Wie was de echte Barack Obama?

0: Hey, wat een goede plaat dit, hè? Een echte banger, deze dames en heren. Een echte banger van...
1: Is dat een nieuwe woord, banger?
0: Ja, dat hoor ik mijn kinderen ook altijd zeggen. Hmm. En op de radio, iedereen doet popiopie daarover. Het is een banger, dames en heren. Goed, het was Just Day en Jack Style en Turn Off The Light. De cover van DJ José natuurlijk, hè. Eens even kijken, als het goed is hebben wij iemand aan de telefoon, José.
2: Ja.
0: Ja, er is gebeld. Volgens mij is het Fred. Fred!
3: Ja!
0: Met wie spreken wij?
1: Fred!
3: Ja!
0: Ja, wat is het goede antwoord?
1: Hey, Fred,
0: wie was de echte... Wil je het nog één keer horen, zeg je, of ik weet het wel?
1: Fred?
3: Nee, ik wil nog een keer huren,
0: joh. Wil zo een keer huren? Nou, loes, dan komen ze,
3: hè? Spelelement, hè?
0: Ja, wat spelelement. Spelelement, dan. Nou. Wie van de vier is de echte... Barack Obama?
1: Loes of Fred?
4: Hi, my name is... Barack of Butterham, like a butterham with butter, and I'm the first black president who's gonna paint the Black House in white.
5: Hello, my name is Osama bin Obama.
4: Hi, I'm Barack Aruba, and I like a holiday at Curaçao.
5: Hi everybody, it's time to change. My name is Barack Obama. I'm the first black guy in the White House.
0: No! Wie, Fred, is de echte Barack Obama?
1: Nou, Fred, zeg het maar, jong. Anne?
3: Ja, jongens, zo, neem me niet tegen. Voor een lekker leuk om even naar de uitzending te komen.
6: 1, 2, 3, 4.
3: Goed?

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
4: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minli. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minli Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minli Plaza to go.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Israël stuurt geen troepen naar de Libanese hoofdstad Beirut en de troepen die al onderweg waren keren terug. Dat meldt Amerikaanse president Trump na een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Volgens Trump is er ook afgesproken dat Hezbollah en Israël de aanvallen stoppen. Beide partijen zouden volgens Trump hebben ingestemd met een staakt het vuren, maar een officiële bevestiging van de afspraken ontbreekt nog. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen. Spoedeisende hulpen in ziekenhuizen krijgen vanaf volgend jaar deels een vast budget van zo'n 4,6 miljoen euro, schrijft minister Hermans de Tweede Kamer. De nieuwe bekostiging moet de samenwerking van zorgaanbieders verbeteren en meer financiële zekerheid geven. Ook is het de bedoeling dat spoedeisende hulpen minder snel hoeven te sluiten als het dan niet druk is. De overheid wil de financiering de komende jaren verder aanpassen. De spoedeisende hulp heeft personeelstekorten en een hoge werkdruk. Meerdere veiligheidsregio's vinden het onacceptabel als het luchtalarm verdwijnt zonder een goed alternatief. Dat schrijven de regio's in een brief aan de Tweede Kamer namens onder meer burgemeester Schouten van Rotterdam. Het kabinet wil de sirenes per 2028 vervangen door vooral NL-alert op mobiele telefoons. Maar volgens de veiligheidsregio's is dat systeem kwetsbaar bij stroomuitval, storingen of cyberaanvallen. Ook maken ze zich zorgen over mensen die helemaal geen mobiele telefoon hebben. En Brabantse bestuurders hebben aan het begin van de coronacrisis druk gezet op het kabinet om snel landelijke maatregelen te nemen, blijkt uit de parlementaire enquête over de coronaperiode. Door de snelle verspreiding van het virus in Limburg en Noord-Brabant groeide de urgentie al vroeg in 2020. Bestuurders en artsen waarschuwden in Den Haag dat het aantal besmettingen veel hoger lag dan gedacht. Al snel na de Brabantse maatregelen voerde het kabinet de eerste ingrijpende maatregelen voor het hele land in. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: En nu, let's get back to the program. Let's go. Turn the volume. Terug naar de hits.
10: Mau.
9: En de meester.
10: Ja, zeker wel. 9:05. Klein beetje uitje lopen. Ook dat was het programma eigen een beetje, hè?
11: Ja, we liepen altijd uit.
10: Ja, helaas wel, ja. Dus nou, we komen zo wel nog heel even... Ja, sorry.
11: We eindigden altijd wel om 6:00. Dat was wel mooi.
10: Ja, of 6:10. Was soms ook wel eens een keertje dat het uitkwam.
11: Die moest toen wijken. Stefan, die moest altijd wijken.
10: Ja, Colaris kon een bus later pakken, meestal.
11: Bus later pakken.
10: Ja, die kwam om 18:00 binnen. Dat was ook helemaal geen probleem. Nee, we gaan zo heel eventjes nog klessen bessen. Want dat hebben we helemaal nog niet gedaan.
11: Dat moet ook nog doen.
9: Oh. Zometeen op RTV Parkstad. Mau en de meester.
12: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld.
7: En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
12: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.

0: David Lee Roth. Heerlijke.
1: Van Halen.
0: Van Halen,
1: zeg heel.
0: Jump. Was ja, hij van natuurlijk. Ook, ja.
1: Running with the Devil.
0: Running with the Devil ook, ja.
1: Ja,
0: heerlijk. Wat deed hij nog meer? Wat heeft hij helemaal gedaan?
1: California Girls, maar dat was dan weer het origineel van de Beach Boys, hè?
0: Oh ja.
1: Ja, een beetje muziekkennis, hè? Opdoen.
0: Nou, ik leer hier nog eens wat, hè?
2: Radio! Eens in de vier weken, checklist.
0: Even die checklist erbij pakken weer, ja.
2: Eens in de vier weken, draaiboek.
0: Hebben we draaiboek?
3: Ja.
0: Ja, hebben wij.
2: Hebben we. Eens in de vier weken, playlist.
0: Hebben we de playlist ook?
3: Playlist.
0: Ja, de playlist is er ook weer.
3: 10 kilo mensen
2: klaar.
0: Alles klaar, ja.
2: Dan kunnen we.
0: Nou.
2: Beginnen.
0: Ja. Ja, zo begonnen we dan, zeg maar. Maar dan op zaterdagmiddag. Het is een beetje raar om dit op maandagavond te doen, natuurlijk. Maar
1: je had een goed idee net, zei je, hè? Buiten de uitzending.
0: Wat was dat idee dan? Dat schoot me eigenlijk straks binnen.
1: Begin met een P, eindig met een A.
0: Ja, nou ja, we hebben het nou al. Ja, een soort podcast kunnen we ook een keer gaan doen, toch? Eens in de vier weken podcast.
1: Voor degenen die dit leuk vinden.
0: Voor degenen die dit leuk vinden, dan gaan we dit gewoon. Weet je, de middelen die zijn er nu tegenwoordig. Hè? Bedoel,
1: precies,
0: dat betreft hoeven we dat natuurlijk niet meer per se op radio te doen. Dus kan ook.
1: Daar hou ik je aan.
0: Ja, toch?
1: Ja, precies.
0: Nou, laten we dat een keer niet tot iedereen nu dadelijk gedeelt. Ah, maar komt eerst. Nee, dat gaat allemaal nog even duren. Eerst vakantie. Nee, maar dat gaan we wel eens misschien wel leuk.
1: Eerst even ontstressen.
0: Eerst even ontstressen. Aan de onthaasten. Onthaasplaat. Onthaasplaat en alles. Nou, hè. Ja, dat valt reuze mee. Het is 9:10. We hadden gezegd een uurtje, maar we zijn een klein beetje uitgelopen. Dat is ook allemaal zo erg, toch niet, hè?
1: Oh, geweldig.
0: Hè?
1: Wat zadig. We bellen dan random mensen op in Parkstad. En daar deden we een interviewtje mee. En dat was echt.
0: Ja, dat kunnen we op de podcast. Kunnen we die dingen weer eens gaan laten beluisteren. Dat is misschien leuk om zo een uitzending te beginnen. Sorry dat ik er doorheen ga.
1: Allerbeste wat ik heb meegemaakt. Was toen niet die vrouw, niet die.
0: Wat zadig, jij gaat op televisie.
1: Zo, ja, zet hem in het zachter, mevrouw.
0: Wat zadig.
1: Oh, dat hebben we toegelachen, hè.
0: Ja, en we hebben ook een keer gehad. Ik deed letterlijk echt. Ik zou maar zeggen, dan deed je gewoon. Dan pakte je de telefoon. Nou, dan draaide ik gewoon random een nummer. Random.
1: Random.
0: En dan begon je met 045, 541 of 42. Dan wist je, dat was altijd heerlijk. Of je deed 545, dat je een Brunsum. Dat was vroeger nog niet zoveel mobieltjes. En dan wist ik altijd dat je wel iemand uit de regio natuurlijk aan de telefoon kreeg.
1: Ja.
0: En dat was natuurlijk wel makkelijk. Want als je dan iemand uit de regio aan de lijn hebt, dan weet je mensen waar ze het over hebben. Hè? Als daar een Hollander in Amsterdam opneemt. Ja, maar mogen de meeste van de radio, dat snapt niemand.
1: Radio.
0: Ja. Nu hadden wij het probleem dat sowieso ook niemand het snapte wie we ook belden. Maar ik heb eens één keer gehad dat we gewoon twee keer hetzelfde nummer draaiden. Weet je dat nog?
1: Waanzinnig.
0: Oh. Ja, maar dit kunnen we dus in de podcast. Daar moeten we nog een leuke naam voor gaan verzinnen. Misschien dat mensen denken van, nou, dit vind ik wel leuk. Maurice@echtevparkstad.nl zou ik zeggen. Zet hem even door. Maurice@echtevparkstad.nl.
1: Je kunt een brief sturen.
0: Ja. Naar postbus 1644. Wat is de postcode?
1: Weet ik niet meer.
0: Nee, doe maar even mailen gewoon. Dat is makkelijk. Maurice@echtevparkstad.nl. En dan komt alles wel goed. Ik ben benieuwd als je leuke. We komen er nog wel een keer op terug. Dat vind ik een leuk idee.
1: Dat vind ik een goed idee.
0: Mouwen de Meester, de podcast. Doe wel alleen audio. Dus denk beter. We zijn nooit van de video geweest, wij. Nee, dat gaan we ook niet meer doen.
1: Gaan we niet doen.
0: Nee, die flauwe gul. Die flauwe gul allemaal. Nou, ik krijg. Een wegtrekker hier weer. Goed, het is 9:12.
1: Maar mag ik je nogmaals danken voor het schitterende cadeau?
0: Zeker, we moeten er langzaam. We gaan er langzaam een einde breien. Want
1: wanneer komt de rest?
0: Je bent nog niet weg natuurlijk ook.
1: Dat is waar.
0: Hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Dus wat niet is.
1: Zaterdag om.
0: En je hebt nog 600 collega's. Dus ik wil niemand achter zijn kloten aan zitten. Maar ik zou zeggen.
1: Alle afscheidscadeaus zijn welkom.
0: Alle afscheidscadeaus zijn welkom, dames en heren. Mocht u luisteren en u weet nog een leuke brief voor Roger. Stuur hem naar postbus. Nee joh, goed. Nee, ja, je bent inderdaad nog niet weg. Ik zou het leuk vinden als je nog een keertje aanschuift.
1: Zeker,
0: voordat je weg bent. We hebben dit even gedaan. Meer omdat we dit samen natuurlijk altijd heel lang gedaan hebben.
1: Ik vond het heel leuk om te doen weer, trouwens.
0: Ik ook. En we gaan er gewoon nog een keer een vervolg aan geven. Middels een podcast. Dat is misschien wel leuk. Die is ook altijd terug te luisteren. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik daar zelf ook even moet gaan uitzoeken. Hoe dat allemaal in elkaar zit, joh. Ik ben wat dat betreft ook een leek.
1: De techniek weer?
0: Wat blieft?
1: Doe jij dan de techniek?
0: Nou, misschien is het leuk als we dat dan een keer omruilen.
1: Dat het een keer goed gaat.
0: Dat het een keer... Ja, dat het een keer goed gaat, ja, inderdaad. Nou, heb je nog een leuk liedje dat je zegt, laten we dat even draaien? Want ik heb in principe... alles is vrij.
1: Bruce City Limits, is die leuk? Van Ike en Tina Turner, wel origineel, hè? Heb je die?
0: Even kijken.
1: Heb je die, origineel?
0: Nat Bush, City Limits. Dat
1: vind ik wel lekker, hè? Om eruit te gaan.
0: Even kijken. Is dit de goede versie? Dan moet ik ook altijd even zoeken, want dat weet je natuurlijk nooit.
1: Hij staat in het wit, volgens mij. Dat zijn de originele, hè? Die.
0: Ja, maar dit is met een... ik moet deze hebben. Dat zie ik al aan de fate-dingen. Ja, deze moet weg. Want anders, ja, dat is nog ga ik helemaal dingen roepen. Dat snapt niemand.
1: Nee, precies.
0: Zo, anders gaat het goed. Nog één keer een weekendje doen dan?
1: Ja,
0: het is eindelijk maandag.
1: Het is eindelijk maandag.
0: Nou, voor de laatste keer dan. Okay.

ook even toepasselijk voor de meester. Hij zit in de auto. Drive safe, vriend. En heel erg bedankt voor heel veel leuke radio die we samen gemaakt hebben. Ja, het is helemaal een traantje laten. We hebben echt heel veel plezier gehad. En dat daar gaat absoluut nog wel een vervolg aankomen. Maar voor nu is het heel erg jammer dat hij weg is. Hij had ook een hele goede muzieksmaak. Nee, ja, je kan veel van hem zeggen, maar dat had hij absoluut zeggen. Genieten van in de wagen.

Ja, de zomer is in de house, hè. Lekker liedje dit. Jonas Blue en Malief. En The Edge of Desire. Op echt TV Park zat. En daarvoor, ja, heerlijk, hè. Jet Airliner, natuurlijk. Steve Miller Band, een van de favorieten van de meester. Nog de hele maand te beluisteren dus hier op echt TV Park zat. En dan gaat er een einde komen aan een tijdperk. Ja, op echt TV Park zat. Maar hij heeft net al toegezegd dat hij... we blijven samen wat dingen doen. Dat vind ik dan wel heel erg leuk. Daarover later meer. Dat heeft geen haast. Het wordt waarschijnlijk eens in de 4 jaar of zoiets. Komt er allemaal goed. Bij de 9:30 echte V-Parks, dat heb je opstaan. En alles behalve het meisje, maar dan in het Engels. Missing. Stop.

Blijft een goede plaat deze, heerlijk zeg. Alles behalve een meisje, Everything But The Girl. I'm Missing op Echt TV. Park zat. Als dank aan Roosje en Meesters. Ja, krijgen we leuke berichtjes binnen, leuke appjes. Leuk dat mensen nog luisteren, dat mensen het gehoord hebben. Vind ik altijd leuk, vinden wij allemaal leuk. We gaan een tijdperk sluiten. Daarover komt nog meer. Meesters is nog niet weg, mensen, geen paniek. Hij is er nog de hele maand. Ja, dat is gewoon nog 31 dagen. 30 dagen dan, ja.

Het is Nicki Minaj op Echte VIP Parkstad en Starships. En deze gozer die heeft net een hele reeks concerten afgewerkt. En heeft een nieuwe single, de opvolger van American Girls. Die is ook lekker. Dance No More, Harry Styles. In de pre-late night radio show.

Gloria Estefan en Dr. Beat. En ook een Soul Searcher en Can't Get Enough. 10 voor 10 op RTV Parkstad. Straks na 10 uur. Dan gaan we even nog een lekkere muziek draaien. Ik zie hier staan de Wickfield. When I Think of You, Jason Mraz, Nona, Ronnie Flex. Ah, lekker hoor. Hey. Laat hem lekker aanstaan. Morgenmiddag 12 uur een nieuwe lunch op Broodje Mouw. En Morgan Wallen en Tate McRae nu op de radio.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limburgs land?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Krammetje, zet je de wekker?
1: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus koor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
5: Wow!
6: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek!
7: En papa durft er niet in!
6: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
8: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
9: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulste dicht toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
8: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
10: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een bedrijfspand in Herugewaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 19:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Herugowaard. De politie zegt dat de agent die betrokken was bij het geweld bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist niet wist dat de vrouw zwanger was. Hij zou anders hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. Bij de aanhouding kwam de vrouw hard ten val nadat een agent haar vastpakte en wegtrok. Het incident vond plaats na een melding van vernieling en bedreiging, waarbij ook sprake zou zijn geweest van een mes. Na het incident in Zeist kreeg de politie online veel bedreigingen en beledigende reacties. Israël stuurt geen troepen naar de Libanese hoofdstad Beirut en de troepen die al onderweg waren keren terug. Dat meldt de Amerikaanse president Trump na een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Volgens Trump is er ook afgesproken dat Hezbollah en Israël de aanvallen stoppen. Beide partijen zouden volgens Trump hebben ingestemd met een staakt het vuren, maar een officiële bevestiging van de afspraken ontbreekt nog. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen. En Brabantse bestuurders hebben aan het begin van de coronacrisis druk gezet op het kabinet om snel landelijke maatregelen te nemen, blijkt uit de parlementaire enquête over de coronaperiode. Door de snelle verspreiding van het virus in Limburg en Noord-Brabant groeide de urgentie al vroeg in 2020. Bestuurders en artsen waarschuwden in Den Haag dat het aantal besmettingen veel hoger lag dan gedacht. Al snel na de Brabantse maatregelen voerde het kabinet de eerste ingrijpende maatregelen voor het hele land in. Het weer: toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Marco Smeets.
2: Kom binnen.
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart in Kerkrade, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsmussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lingy Car Wash keeps you moving.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
4: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
6: RTV Parkstad.
2: Jouw hit.
6: Jouw nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. Bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 19:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. De politie zegt dat de agent die betrokken was bij het geweld bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist niet wist dat de vrouw zwanger was. Hij zou anders hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. Bij de aanhouding kwam de vrouw hard ten val nadat een agent haar vastpakte en wegtrok. Het incident vond plaats na een melding van vernieling en bedreiging, waarbij ook sprake zou zijn geweest van een mes. Na het incident in Zeist kreeg de politie online veel bedreigingen en beledigende reacties. En in het Canadese Toronto heeft de politie kort voor het WK voetbal een grote partij nagemaakte voetbalartikelen in beslag genomen. Het zijn duizenden nepshirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken, plus vervalste WK-trofeeën ter waarde van miljoenen dollars. De spullen lagen in een loods opgeslagen. 2 mannen zijn aangehouden op verdenking van de grootschalige handel in namaakproducten. Volgens de politie is het de grootste inbeslagname van vervalste voetbalartikelen ooit in Canada. Het weer, komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
8: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
10: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
9: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.

0: Spanish.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: naartoe geweest?
1: Naar Mondo Verde.
0: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
0: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
0: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
0: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Café Drakke zet de tijd op

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrumrechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Herugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 's avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Herugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: But I try to hide. But I can't have you. We're bound to break in my hands. I tie.
1: Café Drakken zet de tijd op 1 uur.
2: RTV Parkstad.
3: Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrum-rechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Herugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 's avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Herugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Stuur je appje naar de

0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hit.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrum-rechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen.